Lim FM. Smooth music.

0: The greatest.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: FM.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
3: Number one.

0: nigga.
1: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, safety through innovation.
3: Lim FM, de andere radio.

0: rustig, dikke rustig, my drie. Ja, rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, in omwika, fai omwika, man.
1: Yo, waka dape, ay, go.
0: Hey, tik ala san, go go snel, tik ala san.
1: Hey, wakti. Yo, wanda ku dape. Oke, Arkino, taie bek, wo teke mi.
0: Ja, want daar heb ik wel veel makkelijk aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden

leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. If I bid de abbewaking voor Improser NV, hoe ben je van jou?

jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

Good morning, lovisis aan onze brada. Mijn naam is Annemarie Sanchez en u luistert naar Word of God via Radio Lim FM. Ja, we brengen hulde aan onze schepper, door wiens adem wij mogen leven en de zesde maand van het jaar mochten binnentreden.

Een lofzang geschreven door Reginald Heber in de 18e eeuw. Het driemaal heilig komt uit de Bijbel. Slechts twee keer staat het er. In het Oude Testament, Jesaja 6, waar de profeet in een visioen werd opgenomen en de Heer zag zitten op een hoge en verheven troon. Seraf stonden boven hem en de een riep de andere toe: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Zijn heerlijkheid vervult de hele aarde. En de tweede keer komen we het tegen in Openbaring 4, vers 8. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. De afgelopen zondag, Lobbywang, 31 mei, was de eerste zondag na Pinksteren en wordt Trinitatis genoemd, waarbij de kerk Gods gemeente viert en beleidt dat God, de God van Abraham, Isaac en Jacob wel te verstaan, één wezen is. Maar zich openbaart in drie personen: God de Vader, God de Zoon, dat is Jezus, en God de Heilige Geest. Een groot mysterie, niet te bevatten. We kunnen het misschien een klein beetje begrijpen als we denken aan water in de natuur, door God geschapen. Er zijn drie vormen: vloeibaar, en als het heel koud is, bevriest het, en bij hitte verdampt het. Maar het blijft water. De Bijbel leert ons veel over deze God. Ik noem slechts drie teksten. In Exodus 15, de lofzang van Mozes aan de Schelfzee. U mag zelf lezen wat hieraan vooraf ging. Wie van de goden is als u, Heer? Wie is zo heilig als u? Welke God doet zulke grote heldendaden, zulke wonderen als u? In 1 Samuel 2, de lofzang van Hanna. Ze kon geen kinderen krijgen, maar bad tot de Heer en kreeg een zoon. Er is niemand heilig zoals de Heer. Niemand is er buiten u, zong ze. En Psalm 96, vers 6 roept op: buig u neer voor de Heer in heilig feestkleed. Beef voor hem heel de aarde. Prachtig. Prachtig. Er is niemand die zoveel macht en kracht, creativiteit bezit, uniek, oneindig, onaantastbaar is. Voor hem was er niemand als hij en na hem zal er niemand als hij zijn. He is God all by himself en het waard om geprezen en aanbeden te worden. Kadosh, Hebreeuws voor apart gezet, heilig, gewijd, puur en gescheiden van alles wat zondig is. Daarom moesten de eerste mens en zijn vrouw weg uit het paradijs na hun ongehoorzaamheid, terwijl God daarvoor hen opzocht, wandelde in de avondkoelte. Toch is deze heilige God genadig, want hij zond zijn zoon om als onschuldige mens alle zonden op zich te nemen en in onze plaats te sterven. Hij is altijd een God van relatie geweest. Door Jezus kwam hij weer dicht bij ons. In Jezus toonde God zijn karakter, liefdevol, barmhartig, rechtvaardig, geduldig, vol ontferming. Ik en de Vader zijn één, zei Jezus tot de Joden in Johannes 10. En tegen Filippus, hoofdstuk 14, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoewel we Jezus niet persoonlijk hebben gekend, leren wij hem en God door Gods woord kennen. Want Jezus is het vlees geworden woord, zoals Johannes 1 ons vertelt. Jezus, het volmaakte lam, geslacht voor ons, verzoende de mens met God, werd onze hoge priester en maakte de weg naar God weer vrij, zodat we elk moment tot de troon van deze heilige en ontzagwekkende God mogen gaan en een relatie met hem hebben. Only by grace can we enter.

Dankzij het bloed dat ons vrij pleit, komen wij voor uw troon. Alleen door oprecht geloof in Jezus. Niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, Jezus Christus. En in 1 Johannes 5 staat, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Wat een zekerheid geeft deze heilige God. En zoals we eerder zeiden, hij is niet gewoon heilig, maar driemaal heilig. U weet toch, bij Nederlands hebben we de trappen van vergelijking geleerd. De stellende, vergrotende en overtreffende trap. God is de allerhoogste majesteit. En heiligheid is de enige eigenschap van hem die in de Bijbel driemaal achter elkaar wordt uitgeroepen. Santa, Santa, Santa. En het getal drie kennen we als het getal van de volledigheid, perfectie. Maar dan vragen we ons misschien af, God is volmaakt en oneindig, puur. Wij zijn menselijk en van nature zondig. En hij zegt herhaaldelijk tot ons via de Bijbel, wees heilig, want ik ben heilig. Dat klopt, niemand kan zijn als hij. Maar als hij zelf zegt, wees heilig, dan gaat hij zelf maken dat wij heilig worden, apart gezet. Hij heeft ons zijn leefregels gegeven en vraagt dat we ons daaraan houden en een leven leiden op een manier die zijn glorie weerspiegelt. Maar dat is niet makkelijk, maar niet onmogelijk. Daarom komt de Heilige Geest wonen in een ieder die in Jezus gelooft en hem aanneemt als persoonlijke heiland en verlosser. En de Geest leert ons hoe we heilig kunnen zijn zoals God heilig is. De Geest leidt, Jezus pleit en Gods woord geeft aanwijzingen. Romeinen 12, vers 1 en 2 roept ons op dat we onze lichamen stellen tot een levend, heilig en God welgevallen offer. Dat we niet gelijkvormig worden aan de wereld, maar hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. Staan we regelmatig stil voor zelfreflectie over zaken die we moeten nalaten? Of wat we juist wel moeten gaan doen, zoals tijd nemen voor God en zijn woord, voor gebed, voor naastenliefde? Geven we God de ruimte ons te vormen tot het beeld dat Hij van ons wil? Wanneer we dat doen, zullen we het verschil zien. En niet alleen wij, maar ook anderen gaan de verandering aan ons merken. Het is makkelijk te zeggen, ja, ik ben christen. Maar leven we als zodanig, waardoor we anderen uitnodigen om Christus ook te leren kennen? In 1 Petrus 1 praat deze apostel over heiligheid en broederliefde. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, zo moet ook u heilig zijn in al uw gedrag. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En Hebreeën 12 vers 14 roept op, streef naar vrede met iedereen en naar heiligheid, zonder welke niemand de Heer zal zien. O Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Elohim Tsevaot. Heilig, heilig, heilig bent u Heer, de God van de hemelse legerscharen, de eeuwige. Tegelijk zo barmhartig, liefdevol en trouw, onze Abba door Yeshua. In nederigheid komen we tot u en belijden dat we niet altijd gedaan hebben wat uw woord zegt. We hebben gezondigd, zijn afgedwaald en ontberen uw nabijheid. Maar dankzij de verlossing door Yeshua worden we uit genade rechtvaardig verklaard. Grote God, als gelovigen in Christus staan we op de bres voor ons geliefd land en volk. En net als Daniel storten wij onze smeekbeden voor u uit. Niet op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheden. Ons land is in grote nood, omdat we uw regels overboord hebben gegooid. Andere goden zijn gaan dienen en we zien het verval. Suriname is in een diep dal, maar met berouwvolle harten vragen we u, vergeef ons, reinig uw kerk, de regering, ons land met uw kostbaar bloed.
We bidden om uw goddelijke interventie in elk segment van de samenleving. Pass us not, O gentle Savior, hear our humble cry. While on others thou art calling, do not pass us by.

Trek ons weer tot u, Heer, en laat de gezonde vrees, het ontzag voor u terugkeren in uw gemeente, in heel ons land, want dat is het begin van alle wijsheid. Help ons door uw geest een rein en heilig leven te leiden. Dit vragen we u, niet omdat we het verdienen, maar we doen een beroep op uw grote genade, in Jezus' naam. Louis Wang, dank voor het luisteren naar Word of God via Radio Lim FM. And the angels cry holy, all creations cry holy, you are lifted high, holy, holy forever. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen en met ons allen. Amen.

de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: the notification on LIM.
1: The future is not something we enter. The future is something we create.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM on Peterborough.
4: Number one.
5: Number one.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Hey guys, I'm Taddy, tagging Lim in my mind.

0: Let's go. Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
1: Lim FM, de andere radio.
2: Can I

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, stil.

0: er is nog niet gereageerd op mijn betaalverzoek. Misschien wil ik een herinnering sturen? Even, ik moet niemand betalen. Ik moet niemand betalen.
1: 91.7 Rustig, dikke rustig, Maidrea. Rustig, rustig.
2: Omwikaman.
1: Oh, in omwikaman.
2: Waar omwikaman? Ruwakadabe, ai, go. Hey, dik alasan. Kom snel, dik alasan. Hey, wakti. Ik wil dat ik dat oké, Arkino, tie je bek, wat ik mee. Ja, want dat ik wat voor maak wat ik aan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig.

0: fire gba
1: the notification on LIM.
2: The future is not something we enter. The future is something we create.
3: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: You know, when somebody stop hanging with you, they start talking about you, girl, that's fine. You know, so if you got a partner who stop hanging with you, don't think he ain't talking about you. Don't think he just, oh man, I ain't talking to him in a minute, we good. No, he talking about you.
3: Yo, Nano.

0: groenten, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.

0: voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Original Connection with Radio.

Lim FM, de andere radio.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 3 juni. De onderwijsbonden hebben gisteren een akkoord bereikt met de regering. Dit betekent dat het beraad onmiddellijk is opgeheven. Het akkoord houdt onder andere in dat er een briltoelage komt voor onderwijsgevenden, of althans de briltoelage die wordt verhoogd van SRD 2000 naar SRD 7000 met ingang van 1 juni. Per 1 januari wordt deze toelage verder verhoogd. Ook de toelage voor afstandonderwijs is verder verhoogd van SRD 350 naar SRD 850. Daarnaast komt er vanaf augustus een jaarlijkse kledingtoelage van 5000 SRD. Bernice Baron, president van de VOLS, die was gisteren samen met de andere vertegenwoordigers van de onderwijsbonden te gast in Bakkenatori. Zij ging nader in op het akkoord.
1: Laat me dat duidelijk stellen.
2: Maar zei dat ook,
1: het ging niet over primaire zaken. Toch? We hebben een wensenpakket ingediend en in het wensenpakket stond wel primair, maar in een gesprek met de president ervoor, 5 februari, had de president ons al daar aangegeven van kijk, laten we de primaire zaken even parkeren, want we moeten nog gelden of middelen gaan vergaren om te kijken hoe we dat gaan doen, maar er komt een aparte onderhandeling daarvoor. Dus daarover spraken we dan niet meer. Wij hadden het meer over de secundaire zaken. En alle zaken die wij hebben opgezond wat de secundaire zaken betreft,

0: We hadden aangegeven alle achterstallige betalingen van de gelden die de mensen kregen. Gratificatie, overuren, wat is er, gecommitteerd gelden. Dat soort gelden hebben we gezegd van nee. De president had het ook aangegeven. Je moet hiervoor moeten de mensen geen actie voeren. Het is die mensen hun recht. Ze moeten het krijgen. En ziet het vandaag weer beaamd. Toch? Dus dat stukje hebben we bereikt. De gelden zullen uitbetaald worden.
1: Wanneer?
0: Vanaf juni gaat mijn staten. Die groep is wel een beetje groot. Dus de minister heeft ons gevraagd om het bij delen te doen. Maar de mensen zullen hun gelden krijgen. Het wordt bij delen uitbetaald. Wat het belangrijkste is waar wij toch wel zeggen van hey, nee, ligt in de tunnel, is dat twee vertegenwoordigers van de gezamenlijke bonden zitting zullen nemen in zijn werkgroep. Samen met het ministerie van Onderwijs, ministerie van Binnenlandse Zaken en ook nog presidentiële commissie. Dus zij gaan als ondersteunend. Maar dat al deze achterstanden weggewerkt zullen worden. En dan zeg ik van nee, want als het misgaat zijn we daar. Om aan de bel te trekken van hey, hallo, het duurt te lang. Toch? Dus dat vind ik een pluspunt. En bril kregen we 2000. Het is niet makkelijk geweest. We hebben 4 schorsingen, bijna 5 schorsingen gehad gisteren.
2: 6
0: nog? Oh, daar zelf. Ik heb het niet helemaal bijgehouden. Maar gisteren waren we niet eens, we waren niet dichtbij. Helemaal niet. Dus als je van gisteren naar vandaag, ik denk, ik heb een punt gemaakt en ik denk dat ze zich allemaal zijn gaan buigen daarover. Ik vond het onterecht dat er voor WIKA $225,000 vanuit de regering wordt gegeven om centen te kopen voor WIKA. Dat onderwijs een probleem. Laten we ophouden. En ik heb toen die opmerking daar gemaakt. Ik zeg, als je dat ding op een weegschaal zet, bij mij gaat het erom, onderwijs heeft problemen. Waarom zeg je niet van, laat me kijken hoe ik aan dat geld van weken ga komen, maar laat me dat geld daar stoppen.
1: Ja.
0: Toch? Dat was voor mij een punt. En ik denk dat ze misschien daarmee zijn gaan slapen. Ik weet het niet, dus ik denk gewoon eraan. Zijn daarmee gaan slapen. Dus ze denken van, die mensen hebben daar een punt gemaakt. Of mevrouw Baron heeft daar een punt gemaakt. Want ook mannen aan onze zijde begonnen te springen van dat ik aan WK wil komen. Maar ik zeg, als we echt van de kinderen houden, als we echt iets willen doen dat ons onderwijs verandert, dan gaan we daarmee starten.
1: Dus maar, weet je, jullie zeggen zelf, al deze dingen zijn in het verleden toegezegd. Welke garantie, stel ik weer die vraag, hebben jullie dat de mensen, die de overheid, zich gaat houden aan wat is toegezegd? Is het omdat jullie zelf erbij zijn? Is dat de garantie? Wat is dan die garantie?
0: Nee, toegezegd was mondeling. Nu is er een overeenkomst getekend.
1: Oké. Okay.
0: Dus laten we zeggen, voorheen, je vroeg je dingen en men geeft aan van ja, we gaan nog erover praten, ja, dit komt nog, dat komt nog. Maar er is nooit een overeenkomst toen getekend over deze zaken. Maar nu hebben we hem verankerd in een overeenkomst, dus als je hem niet uitvoert, heb je wel een probleem met deze stieren.
1: Ja.
0: Ja.
1: En wat gaat het probleem zijn? Dan ga je naar de rechter.
0: Naar de rechter? Je weet het, u heeft al gezien wat we hebben gedaan, toch? We hebben een landelijk lam geleid, dan gaat het langer duren, ja.
1: Ja.
0: Zonder genade.
3: Bernice Baron, de president van de Volks, zij was gistermiddag te gast samen met de andere vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsbonden in ons programma Bakkanatori. Zij is nader ingegaan op het akkoord dat is bereikt met de regering. Het beraad van de onderwijsbonden is per gisteren opgeheven. We vervolgen deze nieuwsuitzending dan met de bewoners van het Moengra-project. De bewoners hebben gisteren een petitie overhandigd aan de Nationale Assemblée. In het volgende fragment hoort u meer. De bewoners vragen onder meer aandacht voor het gronddispuut dat nu speelt.
4: Petitie aan de voorzitter van de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname. Aan de heer Ashwin Adin, voorzitter van de Nationale Assemblée Republiek Suriname, Paramaribo. Betreft verzoek om dringend onderzoek en bescherming van bewoners van het Moengra-project. Geachte heer Adin, ondergetekenden bewoners van het Moongera-project wenden zich met deze petitie tot de Nationale Assemblée en de regering van de Republiek Suriname om met de hoogste spoed aandacht te vragen voor een situatie die grote onrust, onzekerheid en angst veroorzaakt binnen onze woongemeenschap. Wij zijn gezinnen die onze percelen destijds te goede trouw hebben gekocht en daarop onze woningen hebben gebouwd. Wij hebben deze gronden niet geoccupeerd, maar hebben geïnvesteerd in de aankoop van de percelen en in de bouw van onze woningen. Velen van ons wonen reeds meer dan 14 jaar op deze locatie en hebben hier hun gezinnen opgebouwd. Recentelijk zijn wij geconfronteerd met een stichting die stelt dat zij op basis van een gerechtelijke vonnis eigenaar is van alle gronden binnen het gebied waar wij wonen. Daarbij wordt beweerd dat de kaarten op basis waarvan wij onze percelen hebben verkregen vals zouden zijn en dat de gronden volledig aan deze stichting toebehoren. Tot onze grote verbazing en bezorgdheid zijn wij bewoners nooit gehoord in deze kwestie. Evenmin hebben velen van ons ooit een deurwaardersexploit ontvangen of op andere wijze officieel kennis genomen van gerechtelijke procedures die betrekking zouden hebben op onze woningen en percelen. De situatie heeft inmiddels een zeer ernstige wending genomen. Op heden zijn de woningen in het gebied met zwaar materieel weggedozerd. Daarna zijn de bewoners gesommeerd hun woningen en erven te verlaten. Verder ervaren bewoners de aanwezigheid van personen die verbonden zouden zijn aan een stichting en die zichtbaar grote vuurwapens dragen. Dit wordt door de gemeenschap als intimideren en provoceren ervaren en leidt tot gevoelens van onveiligheid, vooral onder de vrouwen, kinderen en ouderen. Wij achten het onaanvaardbaar dat de gezinnen die jarenlang vreedzaam op hun percelen wonen en daarin hun levensinvestering hebben gedaan, zonder duidelijke communicatie, transparantie en hoor en wederhoor worden geconfronteerd met dreigende ontruimingen en de vernietiging van woningen. Daarom verzoeken wij de Nationale Assemblée en de regering dringend om 1. Onmiddellijke onderzoek te laten verrichten naar de eigendomsrechten van de betreffende gronden en de rechtmatigheid van de aanspraken die door de stichting worden gemaakt. 2. Onderzoek te laten doen naar de omstandigheden waaronder de woningen zijn gesloopt en vast te stellen of daarbij alle wettelijke procedures correct zijn gevolgd. 3. Een tijdelijke stopzetting te bewerkstelligen van verder ontruiming. Sloopwerkzaamheden en andere handelingen totdat volledige duidelijkheid bestaat over de juridische status van de gronden en de rechten van de bewoners. 4. De veiligheid van de bewoners te waarborgen en maatregelen te treffen tegen iedere vorm van intimidatie of bedreiging. 5. De bewoners in de gelegenheid te stellen gehoord te worden, zodat hun belangen, documenten en standpunten kunnen worden meegenomen in een onafhankelijk onderzoek. 6. Een parlementaire of regeringscommissie in te stellen die deze kwestie met spoed onderzoekt en verslag uitbrengt aan de samenleving. Wij vertrouwen erop dat de Nationale Assemblée als hoogste volksvertegenwoordigd orgaan en de regering van de Republiek Suriname deze kwestie met de nodige urgentie zullen behandelen, zodat rechtvaardigheid, rechtszekerheid en sociale rust kunnen worden gewaarborgd voor de circa 50 tot 70 betrokken gezinnen. In afwachting van uw spoedige interventie verblijven wij hoogachtend de bewoners van Mundra project. En daarbij doen wij het toekomen ook van degenen die hebben medegetekend.
3: Al dus de petitie van de bewoners van het Mundra-project. We hebben vanmorgen daarom contact opgenomen met de districtscommissaris van Paramaribo Noord, Marlon Boedeke. Hij was gisteren zelf op locatie in het Mundra-project om een oplossing te brengen in de situatie.
5: Dus laat mij eerst beginnen met zeggen dat ik niet eens wist dat dat gaande was. Als DC, dan zit je thuis en je ziet op het nieuws dat er huizen in jouw district worden kapot gemaakt. Dus het eerste wat ik deed was vroeg 's morgens naar daar toe rijden. Nadat ik eerst natuurlijk een ander probleem was gaan kijken van wateroverlast in Noord, ben ik direct naar daar gereden en heb het aangehoord. Heb gekeken naar de stukken die waren geen stukken hoor. Eén brief. En ik heb toen direct de machine afgesloten. Ik heb echt door het plan gereden hoor, want ik kon die machine niet vinden. En toen men me wees waar, kwam ik in een heel slechte wegdek. Want men is daar bezig met drones te checken wat je doet. Dus toen men me daar zag, hebben ze die machine snel verwijderd van daar richting voren. Toen ben ik naar voren gereden waar de machine was en op het werk stopgezet.
3: Hoe is dat gegaan, DC? Bent u op weerstand gestuurd?
5: Doordat men wist dat ik in het plan was, denk ik dat men zich een beetje op afstand had gehouden. Het enige waren de security guards die daar waren. En een van de eigenaren bleek later in auto zich verstopt hebben of weet ik veel. Toen ik vroeg de eigenaar naar daar te halen, zei men die is onderweg. Maar toen ik later de brief zag en zag dat het niet volgens de juridische regels heeft plaatsgevonden, heb ik direct stopgezet. En toen men zag dat ik dat aangaf, is men toen weggereden. Ik ben zelfs voor een van de wagens gaan staan om die man te vragen wat er is. Is dit de manier van communiceren? Nu wij antwoorden hebben, dan rent u weg. En ik heb toen maar laten gaan. Later werd ik door de politie gebeld dat de mensen me graag op mijn kantoor met mij wilden praten. Ze waren op het politiebureau. En ik vroeg de politie, maar waarom hebben ze het hazenpad gekozen? Waarom vonden ze het nodig om te vluchten? Er was niks. Ik had alles onder controle. Eén man was aan het regeren over schoot. Ik heb hem direct afgekalmd. Alhoewel ik geen politie met me had, heb ik het afgekalmd.
3: Ja.
5: En had ik alles onder controle.
3: Kunt u ons vertellen of aangeven hoe groot het probleem daar is? Hoeveel mensen dreigen benadeeld te worden? Hoe groot is het probleem?
5: Het is redelijk groot als je naar een aantal huizen kijkt. Bepaalde wonen er, bepaalde zijn nog niet ready om een intrek te nemen. Ik schat dat er zeker een 50, tussen 50 en 80 mensen zeker treft. Ik heb met de advocaat en de eigenaren gesproken op kantoor. Alvorens ik terug ben gaan om met de mensen voor de tweede keer te praten om ze uit te leggen wat er aan de hand is. Het blijkt dat men vonnissen heeft, maar die vonnissen zijn niet tegen de mensen. Je hebt vonnissen, je hebt gewonnen, het terrein is van jou, ja, halleluja, leuk, alles mooi, maar dat geef je niet het recht om mensen hun bezit. Want toen zei men, ja, maar de grond is van de mensen. Ik zeg maar, en als zou de wet zeggen, de opstallen zijn van de eigenaar van de grond, van het grond. U weet bliksem goed dat die mensen hebben gebouwd en u heeft niet gebouwd. En je met de mensen te communiceren. En als advocaat dient u te weten hoe het hoort. Je gaat geen security guard brieven laten verdelen. En de politie zei tegen mij, maar die mensen die zijn niet, de mensen die de brief weigerden. De politie is zelfs vrijpostig geweest om rechter te spelen of advocaat of wat te spelen. Ik begaf mij naar de plek en ik belde met de politie. Zeg, luister, ik ga mij naar de plek begeven. Kunnen wat agenten met mij meekomen? Omdat ik ook aan mijn veiligheid moet denken. Want wat ik op tv zag, waren mensen met heel lange wapens rondlopen daar. En ja, ik heb ook de minister een app gestuurd. Minister, kunt u een onderzoek doen naar die securitybedrijf? Want de wapens die hebben zijn militaire wapens. En ik weet niet, als securitybedrijven dat mogen hebben. Maar ja, dat is voor de minister. Er zijn misschien zelfs meer verkavelingskaarten. Meneer Moengra had geen goedgekeurde verkavelingskaart van OW. Vreemd genoeg, want dan is OW de situatie niet kan checken. Hebben zij wel waarschijnlijk nadien, want ze hebben op de veiling gekocht. Toen Moengra verkocht was, had de kaart van Moengra al. Dat zij wel een goedgekeurde kaart hebben voor die verkaveling. Vreemd genoeg. Want ja, OW had tenminste de situatie moeten zien. Wat er daarna naar voren kwam, nadat ik al had gesproken met de advocaat, en ze hebben vonnissen. De vonnissen, ik heb één ingekeken. En het sprak over één perceel van 1800 vierkante meter. Ik heb ze toen gevraagd, heeft u meerdere vonnissen? Ja, meer dan 60. Ik zeg oké. Ik wil u wel verzoeken. Nee, ik zeg, u gaat geen woningen meer afbreken. Nee, DC. Ik wil u wel verzoeken. Niet omdat u nu de overhand heeft met uw vonnissen. Om geen mes op de mensen hun keel te gaan houden. En ik wil u ook verzoeken om de gerechtelijke wegen te bewandelen. U heeft twee opties. U mag ontruimen. Of u mag ze vragen om hun opstel te ontruimen van uw perceel. Alhoewel nagelvast weet ik niet hoe wat de uitslag gaat zijn. Maar elke andere stap die u onderneemt, zult u volgens de gerechtelijke regels moeten ondernemen. Ik heb wel de bevolking opgeroepen, de bewoners, om gehoor te geven aan die oproep, die uitnodiging, in de zin van Daigo Arkisaris Mawani. En als je ermee eens bent of niet, dat is punt 2. Maar laat niet openstaan dat men gaat zeggen, we hebben u geroepen, maar u bent niet verschenen. Dus we hebben andere maatregelen getroffen. En ten tweede heb ik het maken van een slagboom, heet dat ding, direct stopgezet, want ze hebben geen vergunning bij mij gevraagd daarvoor. En ook het geest aan het bouwen waren op de berm heb ik ook direct stopgezet. Ze dienen bij mij vergunning aan te vragen als ze opstaan op de berm willen plaatsen. Ja. Voor de rest is de afspraak dat er geen woningen meer worden afgebroken. En het is een duidelijk gemaakt dat wanneer ik heb gestopt en u gaat toch door, dan bent u strafrechtelijk vervolgbaar.
3: Maar DC, ik wil toch van u weten hoe veilig de situatie al daar is. U hebt zelf aangegeven, u heeft mensen, personen met geweren zien langslopen. Zelf aangegeven, de politie is zelf over de schreef gegaan of in de fout gegaan. Hoe veilig zijn de mensen daar?
5: De mensen zijn veilig omdat er nu door mij is stopgezet. Begrijp je? Wanneer het verzoek voor een boom komt om de mensen toegang te weigeren tot hun percelen, dan zal ik dat moeten overwegen. Ja of nee. En dan gaan de feiten tellen toch? Ik ga niet van tevoren zeggen, ik ga het niet toewijzen. Omdat het verzoek nog niet op mijn blaadje ligt. Maar zodra het voor mij komt, dan ga ik overwegen toch. Dan komt er een onderzoek, een rapportage naar mij toe. Zegt DC, er zijn velen die tegen dat zijn, want het gaat tegen ze gebruikt worden. Dan ga ik een besluit nemen. Dus het is niet zo vanzelf dat het ja wordt. En wat betreft dat van de politie, wat moet ik zeggen? Als er geen confrontatie meer gaat zijn, en ik heb de mensen gevraagd om daarvoor te waken, zich niet te laten uitlokken, dan is het zo, want de politie vindt dat zij de dag van tevoren 2 uur lang met de advocaat en de mensen hebben gezeten. En dat ik dat ze al een besluit hebben genomen, een overeenkomst, en dat ik naar de vonnissen moet gaan lezen. Met andere woorden, Umpanangatori, if you want going to fire the grave, dat gevoel kreeg ik. Ik heb toch gezegd nee, ik moet gaan stopzetten. Ik ga je eerlijk zeggen, ik was ook extra kalm. In de zin van Kono Rigeri, mensen die een beetje verrit waren, want uiteindelijk, die mensen waren gewapend. Wij hadden dat niet. Ik bedoel, ik heb geen wapen. Mijn mensen met mij, die alhoewel ze de opleiding hebben gevolgd, ook geen wapen hadden. Dus we moesten ons ook een beetje kalm houden natuurlijk. Laat je niet zien op je gezicht. De uitdrukking is, kon niet te zien, maar het moest wel.
3: Nee, goed. DC, tot slot, hoe verder in deze situatie?
5: Laat me dit zeggen, want dat heb ik ze ook gezegd. Ze moeten gaan aanhoren. En nadat ze hebben aangehoord, dan moeten ze besluiten. Dan gaan ze zich groeperen of niet om een advocaat te nemen om hen te helpen, de juridische weg. Want er blijken veel fouten te zijn. En ten tweede, zij wiens woning zijn vernield. Die hebben twee opties. Natuurlijk een schadevergoeding proberen te claimen. Omdat het niet volgens de juridische procedure heeft plaatsgevonden, heeft ze niet meer aangezegd. Want toen zijn we hebben gemonitord en we kunnen de mensen wonen niet daar. Al zouden de mensen niet daar wonen. Al zou jij niet weten waar ze wonen. De advocaat weet hoe het hoort. We gaan met de deurwaarder of we gaan met een aangetekend schrijver of wij gaan met zonder bekende woon- of verblijfplaats. Maar de advocaat weet het. En dat vind ik dat de advocaat daarover de scheef is gegaan om haar cliënt niet eerlijk en goed aan te geven wat ze mogen en wat ze niet mogen. Dus de mensen kunnen dan ook wat ze misschien zouden kunnen proberen, is aangifte van vernieling doen toch. Zij hebben het bewijs dat het hun opstal, hun woning is. Zij hebben het gebouwd. Den bij de stonden asmenti. Dan kan je bij de politie een vernielingsaangifte gaan doen. En dan gaan we zien hoe OM ermee omgaat. Dus ze hebben twee opties. Via OM een strafbaar vervolgen volgens de artikel die met vernieling te maken heeft. En ze kunnen ook gewoon, wat uiteindelijk ook gaat gebeuren hoor, als zou men iemand opsluiten en veroordelen voor vernieling, je gaat civielrechtelijk een schadeclaim moeten indienen om jouw vergoeding te krijgen.
3: Marlon Budeke, de districtscommissaris van Paramaribo Noord. We hebben vanmorgen met hem gesproken over de ontstane situatie bij het Mungra-project. We vervolgen deze nieuwsuitzending. We gaan verder. Het goudmijnbouwbedrijf Sijin is reeds gesprekken gestart met de zogenoemde Oekemangs. Het bedrijf zat vorige maand aan tafel met deze groep om te onderhandelen over een veilige en duurzame oplossing voor wat betreft het mijnen van de Oekemangs. De afgelopen periode is er vaker voorgekomen dat het bedrijf Oekemangs uit de mijnen moest verwijderen. Daarbij zijn er zelf doden gevallen onder de Oekemangs. Districtscommissaris Gregory van der Kamp die gaf ons meer informatie over deze onderhandelingen.
6: We hebben op 14 mei hadden we een gesprek met de Oekemangs op kabinet. Maar die vergadering was tenminste niet doorgegaan vanwege het feit dat ze niet aanwezig waren. En daarna hebben we een andere vergadering belegd en dat op een neutrale plek. Want die Sabi, het kan zijn dat ze bang waren om te komen, snap je? En we hebben dan op een andere, neutrale plek een vergadering gehouden. En daar was aanwezig vertegenwoordiger van het bedrijf Sijin, maar ook overheid en de Oekemangs zelf. En daar hebben we gesproken over de voorstellen en de issues in die mijn. De Oekemangs zijn met hun problemen issues naar voren gekomen. En met wat oplossingsmodellen. En de oplossingsmodellen die hebben we zoveel keren besproken. En er zijn drie voorstellen naar voren gekomen. Een van ze is wanneer het bedrijf, dat bedrijf is schaften, dat die go in Amein, dat die go do de sani of go rokom. En dat was één tweede. Is dat wanneer bij de weesdum van het bedrijf, dat naar weesmateriaal, dat die kan worden kodapig. Dat naar tweede wang. En de derde is dat het bedrijf zelf materiaal voor ze moet dumpen om te werken. En de drie voorstellen dat die de koning had. Maar kijk, we moeten naar een duurzame oplossing gaan, snap je? En een werkbare oplossing. Als ik kijk naar de drie voorstellen, ze moeten duurzaam zijn. Want ik geloof me, ze zijn niet duurzaam. Laten we naar, voor mij tenminste, minusje lijkt dit duurzaam. En naar risico biggie. Dat nam je etaki. Lek DC, lek maar voor DAP ook toe. Aan het duurzaam. Dus voorstellen dat hij nog de duurzame ook toe, aan risico biggie ook toe. Het bedrijf is ook met een. Dat was bij de vergadering met het, op de neutrale plek. Het bedrijf kon dan een voorstel ook toe. En dat ik kijk. Natuurlijk willen we niemand broederloos maken. En ons voorstel is om een werkbare oplossing te zoeken, een duurzame oplossing. Wat wij kunnen doen, we willen naar een oplossing zoeken. En wat wij kunnen doen, we gaan iedereen registreren. En iedereen registreren, zodat we kunnen kijken wie in dienst genomen kan worden. En Isabi, dit probleem is een werkgelegenheid de boeien zoeken. Eigenlijk moeten we werkgelegenheid creëren voor die heren. En we registreren alles maar. En dan we look, want je hebt ook daartussen heb je jongens of small scale miners die zelf een onderneming wil starten. En daaraan willen we ook kijken. Daarnaar willen we ook kijken van elkaar ondersteunen. Want je hebt ook mensen die boy zei ik me pas voor je zou hebben de score op papieren, maar die wanneer staat ons van je ook toe. Dus dat doen we aan Luku. En ook toe kijken naar heren die zouden niet in dienst, zouden niet worden in haar bedrijf en ook toe training geven aan die heren. Dus dat is allemaal besproken in de vergadering. En toen heeft het bedrijf een schrijven naar buiten gestuurd om die heren te registreren in de verschillende gemeenschappen, 7 gemeenschappen. De gemeenschappen waarmee, met wie het bedrijf samenwerkt. En die dorpen zijn Balinsula, Nieuw Koffiekamp, Bronsweg, Nieuw Lombi, Klaaskriek, Kwakurung, en Marcelkriek. Hebben ze dan een registratie gestart op 28 tot en met 30 hebben ze de registratie gestart. En dat wel van 1 uur tot 4 uur. De doe registratie dat je. Dat na ding op een model zijn konoen hoe de bezig of zijn hoe de welkoe if de boy registreert tenminste. Want kijk, het is een oplossing. Iedereen zoekt naar een oplossing. Die heren zoeken naar een oplossing. Het bedrijf zoekt naar een oplossing. Maar ook overheid zoekt naar een oplossing. En ik denk dat dit ook een moment heeft. Als je gehoord naar een oproep voor een bedrijf, ik denk dat je ook kan vinden hoe ze refi voor eigenlijk wat je pico in een situatie dus. Want eigenlijk alle partijen moest je gehoord. Of moest komen invoer, tjouwang einde kon asanidisi. Dus dat was het, dat was besproken in de vergadering. En later hebben we dan, heeft de Gramang een vergadering belegd met het traditioneel gezag van Brokopondo in Bronswe. Dus op dat punt dat we het noemen.
3: En deze, hoeveel heren hebben zich geregistreerd?
6: Die informatie heb ik nog niet gehad. Dus eigenlijk moet ik dan even checken met het bedrijf om te kijken hoeveel heren zich heeft geregistreerd. En informatie dat ik moet zoeken, ik moet het even tracen.
3: Ja. U hebt gesproken over de voorstellen van de Oekemangs, maar ook die van Sijin. Maar wat is het voorstel van de overheid in deze?
6: In principe moeten we werken met het voorstel van het bedrijf. Wat overheid doet is om de sector, small scale mining sector, te reguleren. Want kijk, daar in het gebied waar Sijin is, heb je 2 soorten groepen. De Oekemang, Nading, den boy voor koffiekam zelf zat die geregistreerd naar het bedrijf. Die vallen dan ook onder de geregistreerde small-scale miners. Het moment dat het de overheid deze sector reguleert, dan denk ik dat je wang sani kan komen, wang opluchting kan komen naar Amin, dat je de boy zijn ego naar Amerika van Oroko, naar de geregistreerde small-scale miners in de omgeving Bronsweg en Nieuw Koffiekam. En nu is de overheid bezig met een strategisch plan om zodoende deze sector te reguleren, zodat los een probleem voor ook een man op.
3: En DC, hoe is de situatie nu daar bij de mijnen van Sijin? Komen de Oekamangs, ondanks dat wat zich heeft voorgedaan de afgelopen periode, toch weer in de mijn? Hoe zit dat?
6: Ja, maar eerlijk. Een probleem DC, een issue DC, in de man lossen of zo. Ik kan tegen dat tijdens een onderhandelingsreview dat Oekamang bij de inamijn. Nu op dit moment, tijdens de onderhandeling waren er ook een mens in de mijn. En natuurlijk, in grote aantal moro, maar ik heb chimpje in Amen.
3: Maar hebben ze geen ongelukken voor gedaan of confrontaties?
6: Nee, geen confrontatie en ook geen ongelukken. Minokisi rapportage, want wanneer er iets gebeurt in de mijn, krijg ik dan de melding van de politie. En tot nu toe heb ik geen melding van de politie gehad.
3: Is er bij de onderhandelingen ook daarover gesproken, over die confrontatie en de ongelukken die plaatsvinden al daar?
6: Ja, dit is een onderhandeling, hebben de heren naar voren gebracht dat de school toe ik kom, de horrieke ding, de lona ding baka en de vadoge in amen en ook toe ding, de soto contact ding. En dat die wan meki asan dat die stop, omdat op moment dat in lombaka, zoiets aan de school toe lombaka de boy, kunnen ze vallen en we praten over een was stompetti en het is letterlijk steen en aan op tien stoen, we noemen ze boules, ja. Aan moment dat de vader go in amen kunnen twee dingen met ze gebeuren. Ernstig verwond of ter plaatse ik kan dit de toestand dat die kan staan. Dus dat die de actie ook toe aan overheid, regering voor de contact naar de school toe. Voor de lobakade. Maar ook de actie, ook de boei. Dat moet de hoor rekenen aan risico biggie. Het is een heel groot mijn. Het heeft een diepte van 200 plus meter. En als je van doen tapoe, go in amen dat die. Trasani kapsa na yo. We gebruiken de termen benches. Een breedte van een bench is ongeveer 5 meter. En een hoogte van een bench is ongeveer 10 meter. En als je van een hoogte van 10 meter naar beneden valt op steen, dat in sapsa opstaan, dan ga je dus dat actie de boei ook toe. Maar ik denk, luko ding veiligheid. Omdat die deskoutus refineer, luna den baka, voedoen aan sani na ding. Snap je? En dus dat we naar de takkie.
3: Tot slot DC, de onderhandelingen die liggen nu op het bord van de Gramang. Binnen hoeveel tijd denkt u dat er een oplossing zal komen hierin?
6: Oké, die meeting met het traditioneel gezag van Brokopondo samen met de Gramang. En daar hebben ze gesproken over een team samenstellen. Maar de Gramang heeft zelf gevraagd om een crew toe te beleggen op een residentie. En binnen twee weken is er even bereid een vergadering dat hij voor samen naar de ondersteuners ding. Maar aan ook die datum eten. Dus iedereen, alle stakeholders zijn betrokken naar de issue die moesten aanwezig naar een vergadering dat hij. Maar de datum, de dag en datum aan ook die eten. Dus dat gaan we dan horen van de Gramang. Hij gaat in principe een onderhandelingsteam samenstellen om met het bedrijf te onderhandelen of te praten.
3: DC Gregory van der Kamp van het district Brokopondo We hebben met hem gesproken over de onderhandelingen die nu plaatsvinden tussen de zogenoemde Oekemangs en het goudmijnbouwbedrijf Zijin. De Nationale Assemblée heeft gisteren de wijziging van de begrafeniswet met 33 stemmen aangenomen. De wetswijziging moet ervoor zorgen dat het begrafeniswezen verder wordt gemoderniseerd. Dit door actuele richtlijnen en procedures vast te stellen, ten einde een respectvolle, ordelijke, hygiënische behandeling en verantwoorde omgang met overledenen en begraafplaatsen te waarborgen. Wij voeren nu terug naar het moment van stemmen in de Nationale Assemblée. U hoort de leden, de fractieleider van de NDP, Rabin Parmisser, als ook de fractieleider van de VHP, Aziz Kaidin, en daarbij natuurlijk ook de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin.
7: En ik breng thans het intitulie en de considerans in stemming. Woord of stemming? Woord, ja. Inzitter, condolans, woord of stemming. En dan gaan we over naar de artikelen. Artikel 1, woord of stemming. Ja, stem, ja. Ja, woord. Graag, fractieleden. Oh, de mic was daar aan.
8: Voorzitter,
7: sorry.
8: We zijn voor u dat wij, de commissie van rapporteurs, we hebben van de commissie van rapporteurs een hele goede analyse gehad van de hele het parlement, die ze hebben de vlot op ingespeeld, ook zo de regering. Er is een hele goede samenspel geweest tussen de regering en het parlement, parlement totaal. En we zijn weer voor u te merken dat we met goed overleg elkaar kunnen vinden. En het doet me goed dat we gaan richting een kamerbrede ondersteuning. Maar laat me ten overvloede vragen voor een kamerbrede ondersteuning hiervoor. We doen dit gauw. En het is een eerste fase van wetswijziging. En daarna heeft de regering beloofd op korte termijn de hoognodige integrale wijziging te komen waar wij naar uitkijken. Want op dat gebied moet er heel veel nog gebeuren. Dat hebt u kamerbreed gemerkt. We kijken naar uit, via uw regering, naar die integrale wijziging. Dus dan hopen we in het najaar daar weer met de regering erover te delibereren. En hopen dan met een goed wetsproduct te komen. Een structurele verbetering in deze materie. Ik dank u.
7: Dank u wel, geachte fractieleider Gayadin.
9: Ja, voorzitter. Ik denk dat wij heel wat bijdragen gehoord hebben. En in de bijdrage hebben we gemerkt dat er behoefte is aan integrale wijziging. En als je kijkt van wat wij gedurende de dag zeker aan kosten gemaakt hebben, weegt het zeker niet tegenover wat opgebracht zal worden met deze aanpassing. En mijn collega hier naast mij zou zeggen dat het zou lijken, bijna zou lijken, natte vinger werkt in de regentijd. Maar voorzitter, wij nemen aan wat de regering hier aangegeven heeft, dat er binnen 4 maanden integrale wijziging zal komen. Dat de bijdragers die daarnet in de 2 rondes geleverd zijn, zullen bijdragen tot de integrale wijziging.
3: Aziz Kumar Gaidin, de fractieleider van de VHP. U hebt daarvoor gehoord Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP, als ook de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin. We hebben het moment van stemmen voor u gebracht in de Nationale Assemblée. De begrafeniswet is aangenomen, of althans de wijziging van de begrafeniswet is gisteren aangenomen met 33 stemmen. En met dit item van de Nationale Assemblée zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op woensdag 3 juni. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

0: want tune this week?
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: broadcasting all over the world. This is Lim FM.
1: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.

heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 3 juni. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Gestoofde kip en gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori, always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: Emmety Glens? Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Emmety, the glens of perfection.
1: Hey, Biggie, stel op. Want if you want a professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na a new stabiel job. If you ready for rock up in PG bedrijf na a ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na a de K9 Dago, drones, scanners. Na a de moro nyung tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar deze man is na €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomuso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bosena €100 eten, zorg dat ik doe via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
2: Mama!

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFM.com. Vandaag is woensdag 3 juni. De onderwijsbonden hebben gisteren een akkoord bereikt met de regering. Dit betekent dat het beraad onmiddellijk is opgeheven. Het akkoord houdt onder andere in dat er een briltoelage komt voor onderwijsgevenden. Of althans, de briltoelage die wordt verhoogd van SRD 2000 naar SRD 7000 met ingang van 1 juni. Per 1 januari wordt deze toelage verder verhoogd. Ook de toelage voor afstandonderwijs is verder verhoogd van SRD 350 naar SRD 850. Daarnaast komt er vanaf augustus een jaarlijkse kledingtoelage van 5000 SRD. Bernice Baron, president van de VOLS, die was gisteren samen met de andere vertegenwoordigers van de onderwijsbonden te gast in Bakkenatori. Zij ging nader in op het akkoord.
1: Het beraad van ons ging over de secundaire voorwaarden. Laat me dat duidelijk stellen.
2: Maar zei dat ook,
1: het ging niet over primaire zaken. Toch? We hebben een wensenpakket ingediend en in het wensenpakket stond wel primair, maar in een gesprek met de president ervoor, 5 februari, had de president ons al daar aangegeven van kijk, laten we de primaire zaken even parkeren, want we moeten nog gelden of middelen gaan vergaren om te kijken hoe we dat gaan doen, maar er komt een aparte onderhandeling daarvoor. Dus daarover spraken we dan niet meer. Wij hadden het meer over de secundaire zaken. En alle zaken die wij hebben opgezond wat de secundaire zaken betreft. We hadden aangegeven alle achterstallige betalingen van de gelden die de mensen kregen. Gratificatie.

0: over uren, wat is er gecommitteerd gelden, dat soort gelden, hebben we gezegd van nee. De president had het ook aangegeven. Je moet hiervoor moeten de mensen geen actie voeren. Het is die mensen hun recht. Ze moeten het krijgen. En ziet het vandaag weer beaamd. Toch? Dus dat stukje hebben we bereikt. De gelden zullen uitbetaald worden.
1: Wanneer?
0: Vanaf juni gaat men starten. Die groep is wel een beetje groot. Dus de minister heeft ons gevraagd om het bij delen te doen. Maar de mensen zullen hun gelden krijgen. Het wordt bij delen uitbetaald. Wat het belangrijkste is, waar wij toch wel zeggen van, hey, nee, ligt in de tunnel, is dat twee vertegenwoordigers van de gezamenlijke bonden zitting zullen nemen in zijn werkgroep. Samen met het ministerie van Onderwijs, ministerie van Binnenlandse Zaken en ook nog de presidentiële commissie, dus zij gaan als ondersteunend. Maar dat al deze achterstanden weggewerkt zullen worden. En dan zeg ik van nee, want als het misgaat, zijn we daar. Om aan de bel te trekken van, hey, hallo, het duurt te lang. Toch? Dus dat vind ik een pluspunt. En bril kregen we 2000. Het is niet makkelijk geweest. We hebben 4 schorsingen, we hebben bijna 5 schorsingen gehad gisteren.
2: Zes.
0: Nog? Oh, daar zelf. Ik heb niet helemaal bijgehouden. Maar gisteren waren we niet eens, we waren niet dichtbij. Helemaal niet. Dus als je van gisteren naar vandaag, ik denk, ik heb een punt gemaakt en ik denk dat ze zich allemaal zijn gaan buigen daarover. Ik vond het onterecht dat er voor WIKA $225,000 vanuit de regering wordt gegeven om centen te kopen voor WIKA. Dat onderwijs is een probleem. Laten we ophouden. En ik heb toen die opmerking daar gemaakt. Ik zeg, als je dat ding op een weegschaal zet, bij mij gaat het erom, onderwijs heeft problemen. Waarom zeg je niet van, laat me kijken hoe ik aan dat geld van WIKA ga komen, maar laat me dat geld daar stoppen.
1: Ja.
0: Toch? Dat was voor mij een punt. En ik denk dat ze misschien daarmee zijn gaan slapen. Ik weet het niet, dus ik denk gewoon eraan. Ze zijn daarmee gaan slapen. Dus ze denken van, die mensen hebben daar een punt gemaakt. Of mevrouw Baron heeft daar een punt gemaakt. Want ook mannen aan onze zijde begonnen te springen van dat ik aan WIKA wil komen. Maar ik zeg, als we echt van de kinderen houden, als we echt iets willen doen dat ons onderwijs verandert, dan gaan we daarmee starten.
1: Dus maar, weet je, jullie zeggen zelf, al deze dingen zijn in het verleden toegezegd. Welke garantie, stel ik weer die vraag, hebben jullie dat de mensen, de overheid, zich gaat houden aan wat is toegezegd? Is het omdat jullie zelf erbij zijn? Is dat de garantie? Wat is dan die garantie?
0: Nee, toegezegd was mondeling. Nu is er een overeenkomst getekend.
1: Oké.
0: Dus laten we zeggen, voorheen, je vroeg je dingen en men geeft aan van ja, we gaan nog erover praten, ja, dit komt nog, dat komt nog. Maar er is nooit een overeenkomst toen getekend over deze zaken. Maar nu hebben we hem verankerd in een overeenkomst, dus als je hem niet uitvoert, heb je wel een probleem met deze stieren.
1: Ja.
0: Ja.
1: En wat gaat het probleem zijn? Dan ga je naar de rechter.
0: Naar de rechter? Je weet het, je hebt al gezien wat we hebben gedaan, toch? We hebben een landelijk lang geleden, dan gaat het langer duren, ja.
1: Ja.
0: Zonder genade.
3: Bernice Baron, de president van de Volks, zij was gistermiddag te gast samen met de andere vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsbonden in ons programma Bacanatori. Zij is nader ingegaan op het akkoord dat is bereikt met de regering. Het beraad van de onderwijsbonden is per gisteren opgeheven. We vervolgen deze nieuwsuitzending dan met de bewoners van het Moengra-project. De bewoners hebben gisteren een petitie overhandigd aan de Nationale Assemblée. In het volgende fragment hoort u meer. De bewoners vragen onder meer aandacht voor het gronddispuut dat nu speelt.
4: Petitie aan de voorzitter van de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname. Aan de heer Ashwin Adin, voorzitter van de Nationale Assemblée Republiek Suriname, Paramaribo. Betreft verzoek om dringend onderzoek en bescherming van bewoners van het Moengra-project. Geachte heer Adin, ondergetekenden Bewoners van het Moengara-project wenden zich met deze petitie tot de Nationale Assemblée en de regering van de Republiek Suriname om met de hoogste spoed aandacht te vragen voor een situatie die grote onrust, onzekerheid en angst veroorzaakt binnen onze woongemeenschap. Wij zijn gezinnen die onze percelen destijds te goede trouw hebben gekocht en daarop onze woningen hebben gebouwd. Wij hebben deze gronden niet geoccupeerd, maar hebben geïnvesteerd in de aankoop van de percelen en in de bouw van onze woningen. Velen van ons wonen reeds meer dan 14 jaar op deze locatie en hebben hier hun gezinnen opgebouwd. Recentelijk zijn wij geconfronteerd met een stichting die stelt dat zij op basis van een gerechtelijke vonnis eigenaar is van alle gronden binnen het gebied waar wij wonen. Daarbij wordt beweerd dat de kaarten op basis waarvan wij onze percelen hebben gekregen vals zouden zijn en dat de gronden volledig aan deze stichting toebehoren. Tot onze grote verbazing en bezorgdheid zijn wij bewoners nooit gehoord in deze kwestie. Evenmin hebben velen van ons ooit een deurwaardersexploit ontvangen of op andere wijze officieel kennis genomen van gerechtelijke procedures die betrekking zouden hebben op onze woningen en percelen. De situatie heeft inmiddels een zeer ernstige wending genomen. Op heden zijn de woningen in het gebied met zwaar materieel weggedozerd. Daarna zijn de bewoners gesommeerd hun woningen en erven te verlaten. Verder ervaren bewoners de aanwezigheid van personen die verbonden zouden zijn aan een stichting en die zichtbaar grote vuurwapens dragen. Dit wordt door de gemeenschap als intimideren en provoceren ervaren en leidt tot gevoelens van onveiligheid, vooral onder de vrouwen, kinderen en ouderen. Wij achten het onaanvaardbaar dat de gezinnen die jarenlang vrezen op hun percelen wonen en daarin hun levensinvestering hebben gedaan, zonder duidelijke communicatie, transparantie en hoor en wederhoor worden geconfronteerd met dreigende ontruimingen en de vernietiging van woningen. Daarom verzoeken wij de Nationale Assemblée en de regering dringend om 1. Onmiddellijke onderzoek te laten verrichten naar de eigendomsrechten van de betreffende gronden en de rechtmatigheid van de aanspraken die door de stichting worden gemaakt. 2. Onderzoek te laten doen naar de omstandigheden waaronder de woningen zijn gesloopt en vast te stellen of daarbij alle wettelijke procedures correct zijn gevolgd. 3. Een tijdelijke stopzetting te bewerkstelligen van verder ontruiming. Sloopwerkzaamheden en andere handelingen totdat volledige duidelijkheid bestaat over de juridische status van de gronden en de rechten van de bewoners. 4. De veiligheid van de bewoners te waarborgen en maatregelen te treffen tegen iedere vorm van intimidatie of bedreiging. 5. De bewoners in de gelegenheid te stellen gehoord te worden, zodat hun belangen, documenten en standpunten kunnen worden meegenomen in een onafhankelijk onderzoek. 6. Een parlementaire of regeringscommissie in te stellen die deze kwestie met spoed onderzoekt en verslag uitbrengt aan de samenleving. Wij vertrouwen erop dat de Nationale Assemblée als hoogste volksvertegenwoordiger orgaan en de regering van de Republiek Suriname deze kwestie met de nodige urgentie zullen behandelen, zodat rechtvaardigheid, rechtszekerheid en sociaal rust kunnen worden gewaarborgd voor de circa 50 tot 70 betrokken gezinnen. In afwachting van uw spoedige de interventie verblijven wij hoog achter de bewoners van Mungra project. En daarbij doen wij het toekomen ook van degenen die hebben getekend.
3: Al dus de petitie van de bewoners van het Mungra-project. We hebben vanmorgen daarom contact opgenomen met de districtscommissaris van Paramaribo Noord, Marlon Boedeke. Hij was gisteren zelf op locatie in het Mungra-project om een oplossing te brengen in de situatie.
5: Dus laat mij eerst beginnen met zeggen dat ik niet eens wist dat dat gaande was. Als DC, dan zit je thuis en je ziet op het nieuws dat er huizen in jouw district worden kapot gemaakt. Dus eerst wat ik deed was vroeg 's morgens naar daar toe rijden. Nadat ik eerst natuurlijk een ander probleem was gaan kijken van wateroverlast in Noord. Ben ik direct naar daar gereden en heb het aangehoord. Heb gekeken naar de stukken, die waren geen stukken hoor. Eén brief. En ik heb toen direct de machine afgesloten. Ik heb echt door het plan gereden hoor, want ik kon die machine niet vinden. En toen ben ik me wees waar, kwam ik in een heel slechte wegdek. Want men is daar bezig met drones te checken wat je doet. Dus toen men me daar zag, hebben ze die machine snel verwijderd van daar richting voren. Toen ben ik naar voren gereden waar de machine was en op het werk stopgezet.
3: Hoe is dat gegaan, DC? Bent u op weerstand gestuurd?
5: Doordat men wist dat ik in het plan was, denk ik dat men zich een beetje op afstand had gehouden. Het enige waren de security guards die daar waren. En een van de eigenaren bleek later in auto zich verstopt hebben of weet ik veel. En toen ik vroeg de eigenaar naar daar te halen, zei men die is onderweg. Maar toen ik later de brief zag en zag dat het niet volgens de juridische regels heeft plaatsgevonden, heb ik direct stopgezet. En toen men zag dat ik dat aangaf, is men toen weggereden. Ik ben zelfs voor een van de wagens gaan staan om die man te vragen wat er is. Is dit de manier van communiceren? Nu wij antwoorden hebben, dan rent u weg. En ik heb toen maar laten gaan. Later werd ik door de politie gebeld dat de mensen me graag op mijn kantoor met mij wilden praten. Ze waren op het politiebureau. En ik vroeg de politie, maar waarom hebben ze het hazenpad gekozen? Waarom vonden ze het nodig om te vluchten? Er was niks. Ik had alles onder controle. Eén man was aan het regeren overschoten. Ik heb hem direct afgekalmd. Alhoewel ik geen politie met me had, heb ik het afgekalmd.
3: Ja.
5: En had ik alles onder controle.
3: Kunt u ons vertellen of aangeven hoe groot het probleem daar is? Hoeveel mensen dreigen benadeeld te worden? Hoe groot is het probleem?
5: Het is redelijk groot als je naar het aantal huizen kijkt. Bepaalde wonen er, bepaalde zijn nog niet ready om een intrek te nemen. Ik schat dat het zeker een 50, tussen 50 en 80 mensen zeker treft. Ik heb met de advocaat en de eigenaren gesproken op kantoor. Alvorens ik terug ben gaan om met de mensen voor de tweede keer te praten om ze uit te leggen wat er aan de hand is. Het blijkt dat men vonnissen heeft, maar die vonnissen zijn niet tegen de mensen. Je hebt vonnissen, je hebt gewonnen, het terrein is van jou, ja, halleluja, leuk, alles mooi, maar dat geef je niet het recht om mensen hun bezit. Want toen zei men, ja, maar de grond is van de mensen. Ik zeg maar, en als zou de wet zeggen, de opstallen zijn van de eigenaar van de grond, van het grond. U weet bliksems dat die mensen hebben gebouwd en u heeft niet gebouwd. En je met de mensen te communiceren. En als advocaat dient u te weten hoe het hoort. Je gaat geen security guard brieven laten verdelen. En de politie zei tegen mij, maar die mensen die zijn niet, de mensen die de brief weigerden. De politie is zelfs vrij postig geweest om rechter te spelen of advocaat of wat te spelen. Ik begaf mij naar de plek en ik belde met de politie. Zeg, luister, ik ga mij naar de plek begeven. Kunnen wat agenten met mij meekomen? Omdat ik ook aan mijn veiligheid moet denken. Want wat ik op tv zag, waren mensen met heel lange wapens rondlopen daar. En ja, Ik heb ook de minister een app gestuurd. Zeg, minister, kunt u een onderzoek doen naar die securitybedrijven? Want de wapens die hebben zijn militaire wapens. En ik weet niet meer, als securitybedrijven dat mogen hebben. Maar ja, dat is voor de minister. Er zijn twee, misschien zelfs meer verkavelingskaarten. Meneer Moongra had geen goedgekeurde verkavelingskaart van OW. Vreemd genoeg, want dan is OW de situatie niet kan checken. Hebben zij wel waarschijnlijk nadien, want ze hebben op de veiling gekocht. Toen Moongra verkocht was, de kaart van Moongra al. Dat zij wel een goedgekeurde kaart hebben voor die verkaveling. Vreemd genoeg. Want ja, OW had tenminste de situatie moeten zien. Wat er dan naar voren kwam, nadat ik al had gesproken met de advocaat, en ze hebben vonnissen. De vonnissen, ik heb één ingekeken. En het sprak over één perceel van 1800 vierkante meter. Ik heb ze toen gevraagd, heeft u meerdere vonnissen? Ja, meer dan 60. Ik zeg, oké. Ik wil u wel verzoeken. Nee, ik zeg, u gaat geen woningen meer afbreken. Nee, DC. Ik wil u wel verzoeken. Niet omdat u nu de overhand heeft met uw vonnissen. Om geen mes op de mensen hun keel te gaan houden. En ik wil u ook verzoeken om de gerechtelijke wegen te bewandelen. U heeft twee opties. U mag ontruimen. Of u mag ze vragen om hun opstel te ontruimen van uw perceel. Alhoewel nagelvast weet ik niet hoe dat de uitslag gaat zijn. Maar elke andere stap die u onderneemt, zult u volgens de gerechtelijke regels moeten ondernemen. Ik heb wel de bevolking opgeroepen, de bewoners, om gehoor te geven aan die oproep, die uitnodiging, in de zin van Daigo Arkisaris Mawani. En als je ermee eens bent of niet, dat is punt 2. Maar laat niet openstaan dat men gaat zeggen, we hebben u geroepen, maar u bent niet verschenen. Dus we hebben andere maatregelen getroffen. En ten tweede heb ik het maken van een slagboom, heet dat ding, direct stopgezet, want ze hebben geen vergunning bij mij gevraagd daarvoor. En ook hetgeen ze aan het bouwen waren op de berm heb ik ook direct stopgezet. Ze hebben bij mij vergunning aan te vragen als ze opstellen op de berm willen plaatsen. Ja. Voor de rest is de afspraak dat er geen woningen meer worden afgebroken. En het is een duidelijk gemaakt dat wanneer ik heb gestopt en u gaat toch door, dan bent u strafrechtelijk vervolgbaar.
3: Maar DC, ik wil toch van u weten hoe veilig de situatie al daar is. U hebt zelf aangegeven, u heeft mensen, personen met geweren zien langslopen. Zelf aangegeven, de politie is zelf over de schreef gegaan of in de fout gegaan. Hoe veilig zijn de mensen daar?
5: De mensen zijn veilig omdat er nu door mij is stopgezet. Begrijp je? Wanneer het verzoek voor een boom komt om de mensen toegang te weigeren tot hun percelen, dan zal ik dat moeten overwegen. Ja of nee. En dan gaan de feiten tellen toch? Ik ga niet van tevoren zeggen, ik ga het niet toewijzen. Omdat het verzoek nog niet op mijn blaadje ligt. Maar zodra het voor mij komt, dan ga ik overwegen toch. Dan komt er een onderzoek, een rapportage naar mij toe. Zegt DC, er zijn velen die tegen dat zijn, want het gaat tegen ze gebruikt worden. Dan ga ik een besluit nemen. Dus het is niet zo vanzelf dat het ja wordt. En wat betreft dat van de politie, wat moet ik zeggen? Als er geen confrontatie meer gaat zijn, en ik heb de mensen gevraagd om daarvoor te waken, zich niet te laten uitlokken, dan is het zo, want de politie vindt dat zij de dag van tevoren 2 uur lang met de advocaat en de mensen hebben gezeten. En dat ik dat ze al een besluit hebben genomen, een overeenkomst, en dat ik naar de vonnissen moet gaan lezen. Met andere woorden, een banangatorie, if you want going to fire die, dat ik het gevoel kreeg. Ik heb toch gezegd, nee, ik moet gaan stopzetten. Ik ga je eerlijk zeggen, ik was ook extra kalm. In de zin van Kono Rigeri, mensen die een beetje verrit waren, want uiteindelijk, die mensen waren gewapend. Wij hadden dat niet. Ik bedoel, ik heb geen wapen. Mijn mensen met mij, die alhoewel ze de opleiding hebben gevolgd, ook geen wapen hadden. Dus we moesten ons ook een beetje kalm houden natuurlijk. Laat je niet zien op je gezicht. De uitdrukking is, kon niet te zien, maar het moest wel.
3: Nee, goed. Deze tot slot, hoe verder in deze situatie?
5: Laat me dit zeggen, want dat heb ik ze ook gezegd. Ze moeten gaan aanhoren. En nadat ze hebben aangehoord, dan moeten ze besluiten. Gaan ze zich groeperen of niet om een advocaat te nemen om hen te helpen, de juridische weg. Want er blijken veel fouten te zijn. En ten tweede, zij wiens woning zijn vernield. Die hebben twee opties. Natuurlijk een schadevergoeding proberen te claimen. Omdat het niet volgens de juridische procedure heeft plaatsgevonden, dan heeft ze niet meer aangezegd. Want toen zijn we hebben gemonitord en we kunnen de mensen wonen niet daar. Al zouden de mensen niet daar wonen. Al zou jij niet weten waar ze wonen. De advocaat weet hoe het hoort. We gaan met de deurwaarder of we gaan met een aangetekend schrijver of wij gaan met zonder bekende woon- of verblijfplaats. Maar de advocaat weet het. En dat vind ik dat de advocaat daarover de scheef is gegaan om haar cliënt niet eerlijk en goed aan te geven wat ze mogen en wat ze niet mogen. Dus de mensen kunnen dan ook wat ze misschien zouden kunnen proberen, is aangifte van vernieling doen toch. Zij hebben het bewijs dat het hun opstal, hun woning is. Zij hebben het gebouwd, den bij de stona asmenti. Dan kan je bij de politie ja, een vernielingsaangifte gaan doen. En dan gaan we zien hoe OM ermee omgaat. Dus ze hebben twee opties. Via OM strafbaar vervolgen volgens de artikel die met vernieling te maken heeft. En ze kunnen ook gewoon, wat uiteindelijk ook gaat gebeuren hoor, als we met iemand opsluiten en veroordelen voor vernieling, je gaat civielrechtelijk een schadeclaim moeten indienen om jouw vergoeding te krijgen.
3: Marlon Budeke, de districtscommissaris van Paramaribo Noord. We hebben vanmorgen met hem gesproken over de ontstane situatie bij het Mungra-project. We vervolgen deze nieuwsuitzending. We gaan verder. Het goudmijnbouwbedrijf Sijin is reeds gesprekken gestart met de zogenoemde Oekemangs. Het bedrijf zat vorige maand aan tafel met deze groep om te onderhandelen over een veilige en duurzame oplossing voor wat betreft het mijnen van de Oekemangs. De afgelopen periode is er vaker voor gekomen dat het bedrijf Oekemangs uit de mijnen moest verwijderen. Daarbij zijn er zelf doden gevallen onder de Oekemangs. Districtscommissaris Gregory van der Kamp die gaf ons meer informatie over deze onderhandelingen.
6: We hebben op 14 mei hadden we een gesprek met de Oekemans op kabinet. Maar die vergadering was tenminste niet doorgegaan vanwege het feit dat ze niet aanwezig waren. En daarna hebben we een andere vergadering belegd en dat op een neutrale plek. Want die Sabi, het kan zijn dat ze bang waren om te komen, snap je? En we hebben dan op een andere, neutrale plek een vergadering gehouden. En daar was aanwezig vertegenwoordiger van het bedrijf Sijin, maar ook overheid en de Oekemans zelf. En daar hebben we gesproken over de voorstellen en de issues in die mijn. De Oekemans zijn met hun problemen issues naar voren gekomen. En met wat oplossingsmodellen. En de oplossingsmodellen die hebben we zoveel keren besproken. En er zijn drie voorstellen naar voren gekomen. Een van ze is wanneer het bedrijf, dat bedrijf is schaften, dat die go in Amein, dat die go do de sani of go rokom. En dat was één tweede. Is dat wanneer bij de weesdum van het bedrijf, dat naar weesmateriaal, dat die kan worden kodapig. Dat naar tweede wang. En de derde is dat het bedrijf zelf materiaal voor ze moet dumpen om te werken. En de drie voorstellen dat die kon naden. Maar kijk, we moeten naar een duurzame oplossing gaan, snap je? en een werkbare oplossing. Als ik kijk naar de drie voorstellen, ze moeten duurzaam zijn. Want ik geloof me, ze zijn niet duurzaam. Laten we naar, voor mij tenminste, minusje lijkt dit duurzaam, en naar risico biggie. Dat nam ik het ook in DC, lijkt me voor dat ook toe. Aan het duurzaam, dus voorstellen dat hij nog de duurzame ook toe, aan risico biggie ook toe. Het bedrijf is ook met een, dat was bij de vergadering met het, op de neutrale plek. Het bedrijf kon dan een voorstel ook toe. En dat ik kijk, natuurlijk willen we niemand broederloos maken. En ons voorstel is om een werkbare oplossing te zoeken, een duurzame oplossing. Wat wij kunnen doen, we willen naar een oplossing zoeken. En wat wij kunnen doen, we gaan iedereen registreren. En iedereen registreren, zodat we kunnen kijken wie in dienst genomen kan worden. En Isabi, dit probleem is een werkgelegenheid die boeien zoeken. Eigenlijk moeten we werkgelegenheid creëren voor die heren. En we registreren alles maar. En dan we look, want je hebt ook daartussen heb je jongens of small scale miners die zelf een onderneming wil starten. En daaraan willen we ook kijken. Daarnaar willen we ook kijken van elkaar ondersteunen. Want je hebt ook mensen die boy zei ik me op een foto, je zou hebben de score op papieren, maar die wanneer staat ons van je ook toe. Dus dat doen we aan Luku. En ook toe kijken naar heren die zouden niet in dienst, zouden niet worden in een bedrijf, dat en ook toe training geven aan die heren. Dus dat is allemaal besproken in de vergadering. En toen heeft het bedrijf een schrijven naar buiten gestuurd om die heren te registreren in de verschillende gemeenschappen, 7 gemeenschappen. De gemeenschappen waarmee, met wie het bedrijf samenwerkt. En die dorpen zijn Ballinsula, Nieuw Koffiekamp, Bronsweg, Nieuw Lombi, Klaaskriek, Kwakurung, en Marcel Krie. Hebben ze dan een registratie gestart op 28 tot en met 30 hebben ze de registratie gestart. En dat wel van 1 uur tot 4 uur. De doe registratie dat je. Dat na de model zijn konoen hoe de bezig of zijn hoe de welke if de boy registreert tenminste. Want kijk, het is een oplossing. Iedereen zoekt naar een oplossing. De heren zoeken naar een oplossing. Het bedrijf zoekt naar een oplossing. Maar ook overheid zoekt naar een oplossing. En ik denk dat dit ook een moment is. Als je gehoord naar een oproep voor een bedrijf, ik denk dat je ook kan vinden hoe ze ervan voor eigenlijk wat je pico in een situatie is. Want eigenlijk alle partijen moest je gehoord. Of moest komen in voor Chawang in de kon Asanidisi. Dus dat was het. Dat was besproken in de vergadering. En later hebben we dan heeft de Gramang een vergadering belegd met het traditionele gezag van Brokopondo in Bronswe. Dus dat was het punt dat we de noemde.
3: En deze, hoeveel heren hebben zich geregistreerd?
6: Die informatie heb ik nog niet gehad. Dus eigenlijk moet ik dan even checken met het bedrijf om te kijken hoeveel heren zich heeft geregistreerd. En informatie dat ik moet zoeken, ik moet het even tracen.
3: Ja. U hebt gesproken over de voorstellen van de Oekemangs, maar ook die van Sijin. Maar wat is het voorstel van de overheid in deze?
6: In principe moeten we meewerken met het voorstel van het bedrijf. Wat de overheid doet is om de sector, small scale mining sector, te reguleren. Want kijk, daar in het gebied waar Sijin is, heb je 2 soorten groepen. De Oekemang, Nading, de boy voor koffiekamp zelf, staat die geregistreerd naar het bedrijf. Die vallen dan ook onder de geregistreerde small scale miners. Het moment dat de overheid deze sector reguleert, dat me denk dat ik wang sani kan komen, wang opluchting kan komen naar Amin, dat ik de boeien zijn ego naar Amerika van werken naar de geregistreerde small scale miners in de omgeving Bronsweg en Nieuw Koffiekamp. En nu is de overheid bezig met een strategisch plan om zodoende deze sector te reguleren, zodat los een probleem voor ook een man op.
3: En DC, hoe is de situatie nu daar bij de mijnen van Sijin? Komen de Oekamangs, ondanks dat wat zich heeft voorgedaan de afgelopen periode, toch weer in de mijn? Hoe zit dat?
6: Ja, maar eerlijk. Een probleem DC, een issue DC, in de man lossen of zo. Ik kan tegen dat tijdens een onderhandelingsreview dat Oekamang bij de in de mijn. Nu op dit moment, minomategi heeft de daar in zee heeft de node, maar minomategi tijdens de onderhandeling waren er ook een mens in de mijn. En natuurlijk, de nog in grote aantal moro, maar de gop chimchi in Amen.
3: Maar er hebben ze geen ongelukken voor gedaan of confrontaties?
6: Nee, geen confrontatie en ook geen ongelukken. Minokisi rapportage, want wanneer er iets gebeurt in de mijn, krijg ik dan de melding van de politie. En tot nu toe heb ik geen melding van de politie gehad.
3: Is er bij de onderhandelingen ook daarover gesproken, over die confrontatie en de ongelukken die plaatsvinden al daar?
6: Ja. Dit is een onderhandeling, hebben de heren naar voren gebracht dat de school toe ik kom, de horrieke ding naar ding, de lona ding baka en de vadoge in amen en ook toe ding, de soet contact ding. En dat die wan meki asan dat die stop, omdat op moment sa in lombaka, zo is aan de school toe lombaka de boy, kunnen ze vallen en we praten over een was toen petit en het is letterlijk steen en aan op tien we noemen ze boules, ja. Aan moment zat de vader ook in Amin kunnen twee dingen met ze gebeuren. Ernstig verwond of ter plaatse ik kan dit de toestand dat die kan zijn. Dus dat is de actie ook toe aan overheid, ja, regering voor de contact naar de school toe. Voor de lobakade. Maar ook toe actie, ook toe de boei. Dat moet de hoor rekenen naar een risico biggie. Het is een heel groot mijn. Heeft een diepte van 200 plus meter. En als je van doen tapoe, go in Amin dat die trassani kapsa naar jou. We gebruiken de termen benches. Een breedte van een bench is ongeveer 5 meter. En een hoogte van een bench is ongeveer 10 meter. En als je van een hoogte van 10 meter naar beneden valt op steen, dat in sapsa opstaan. Dus dat boek actie de boei ook toe. Met de loekoeding in veiligheid. Omdat die schotels er van de luna de baka voldoen zijn in een ding. Snap je? En dus dat doen we naar de takkie.
3: Tot slot, DC, de onderhandelingen die liggen nu op het bord van de Gramang. Binnen hoeveel tijd denkt u dat er een oplossing zal komen hierin?
6: Oké, die meeting met het traditioneel gezag van Brokopondo samen met de Gramang. En daar hebben ze gesproken over een team samenstellen. Maar de Gramang heeft zelf gevraagd om een crew toe te beleggen op een residentie. En binnen twee weken is er even bereid een vergadering dat hij voor samen naar de ondersteuner ging. Maar aan ook die datum eten. Dus iedereen, alle stakeholders zijn betrokken naar de issue die moesten aanwezig naar een vergadering dat hij. Maar de datum, de dag en datum aan ook die eten. Dus dat gaan we dan horen van de Gramang. Hij gaat in principe een onderhandelingsteam samenstellen om met het bedrijf te onderhandelen of te praten.
3: DC Gregory van der Kamp van het district Brokopondo. We hebben met hem gesproken over de onderhandelingen die nu plaatsvinden tussen de zogenoemde Oekamangs en het goudmijnbouwbedrijf Sijin. De Nationale Assemblée heeft gisteren de wijziging van de begrafeniswet met 33 stemmen aangenomen. De wetswijziging moet ervoor zorgen dat het begrafeniswezen verder wordt gemoderniseerd. Dit door actuele richtlijnen en procedures vast te stellen, ten einde een respectvolle, ordelijke, hygiënische behandeling en verantwoorde omgang met overledenen en begraafplaatsen te waarborgen. Wij voeren u terug naar het moment van stemmen in de Nationale Assemblée. U hoort de leden, de fractieleider van de NDP, Rabin Parmisser, als ook de fractieleider van de VHP, Aziz Kaidin, en daarbij natuurlijk ook de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin.
7: En ik breng thans het intitulie en de considerans in stemming, woord of stemming. Woord, ja. Inzitter, condolans, woord of stemming. En dan gaan we over naar de artikelen. Artikel 1, woord of stemming. Ja, stem, ja. Ja, woord. Graag, fractieleden. Oh, de mic was daar aan.
8: Voorzitter.
7: Sorry.
8: We zijn voor u dat wij, de commissie van rapporteurs, we hebben van de commissie van rapporteurs een hele goede analyse gehad van de hele het parlement die ze hebben de vlot op ingespeeld, ook zo de regering. Er is een hele goede samenspel geweest tussen de regering en het parlement, parlement totaal. En we zijn weer voor u te merken dat we met goed overleg elkaar kunnen vinden. En het doet me goed dat we gaan richting een kamerbrede ondersteuning. Maar laat me ten overvloede te vragen voor een kamerbrede ondersteuning hiervoor. We doen dit gauw. En het is de eerste fase van wetswijziging. En daarna heeft de regering beloofd op korte termijn de hoognodige integraal met de integrale wijziging te komen waar wij naar uitkijken. Maar op dat gebied moet er heel veel nog gebeuren. Dat hebt u kamerbreed gemerkt. We kijken naar uit, via uw regering, naar die integrale wijziging. Dus dan hopen we in het najaar daar weer met de regering erover te delibereren. En hopen dan met een goed wetsproduct te komen. Een structurele verbetering in deze materie. Ik dank u.
7: Dank u wel, geachte fractieleider Gayadin.
9: Ja, voorzitter. Ik denk dat wij heel wat bijdragen gehoord hebben. En in de bijdrage hebben we gemerkt dat er behoefte is aan integrale wijziging. En als je kijkt van wat wij gedurende de dag zeker aan kosten gemaakt hebben, weegt het zeker niet tegenover wat opgebracht zal worden met deze aanpassing. En mijn collega hier naast mij zou zeggen dat het zou lijken, bijna zou lijken, natte vinger werkt in de regentijd. Maar voorzitter, wij nemen aan wat de regering hier aangegeven heeft, dat er binnen 4 maanden integrale wijziging zal komen. Dat de bijdragen die daarnet in de 2 rondes geleverd zijn, zullen bijdragen tot de integrale wijziging.
3: Aziz Kumar Gaidin, de fractieleider van de VHP. U hebt daarvoor gehoord Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP, als ook de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin. We hebben het moment van stemmen voor u gebracht in de Nationale Assemblée. De begrafeniswet is aangenomen, of althans de wijziging van de begrafeniswet is gisteren aangenomen met 33 stemmen. En met dit item van de Nationale Assemblée zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op woensdag 3 juni. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Slim FM. Omdat het anders kan.
1: De andere radio.
2: Alkomiwana. Alkomiwana. Alkomiwana. Alkomiwana.

0: let's take her back to the blog era one time.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 3 juni. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Gestoofde kip en gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk! Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakkan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakkan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
3: MP Records.
4: Kema sa gangado. Diwoko di manda fukuru akina wakabado eti. Utawakti mo blessi fi eti furonta. Okay?
5: Okay, okay.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, danti de ukondoro bakananga na beskopu of the well na odo funadi. En a beskopu of tide dat takso. Yusa, mus bay dia futu. En dat wil zeggen, als het gevaar dreigt, is het je aangeraden je zo snel mogelijk uit de voeten te maken. Yusa, mus bay dia futu.

0: 91.7.
1: Oké. One more time you get me, fell.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
1: Judith Kapsalon, aan de Kwattenweg 175. Voor een goede haarverzorging.
2: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
3: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Ogies Livestream en Ogies Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, Euroko, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
3: Zanazani, Naskip. Naviu.
8: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de man. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na een K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser. Safety through innovation.

0: 26, Wolfara, Orca, Cedre Eric alias Winter, als
1: Hoi mama.
2: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
1: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
2: Zang, je zin wel 100 euro, Jim.
1: Mama, ik zei 50 euro.
2: Maar dan van jou zin naar 100 euro daar.
1: Ik zei 50 euro, mama, 50.
2: Nee, mijn broer, omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin niet.
1: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
2: Maar jij nog. Ik zin even jouw Western Union, jij op Pengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top, de smijt is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers, that's the one.
1: Ja, maar ik weet, ik doe het toch al 30 jaar via Caritrans voor Western Union. Ze zijn toch aan de Johan Adolf Pengelstraat 192? En ze zijn dagelijks open van 7:30 morgens tot 8:00 avonds. Toch, ma?
2: Ai. Maar Shella, mijn nummer 1 DJ, maar mijn love you more, oi, brada. Je bent mijn lieveling. Alvast bedankt voor die 150 euro.
1: Ma!
3: BT, Atakidis, na O.
4: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
5: We melden ons aan
4: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
5: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026 dat Inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in me hoofdlopen.
6: When I'm in Suriname,
5: hoofdlopen.
6: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fans and Moja

0: Wij melden ons aan, van harte goedemiddag. Welkom, dit is Bakanatori. En tiede Bakanana 3 juni, ik ben Clifton Michael Limburg. En dat is 91.7. Dat is intussen een frequentiezang. Ja, niet meer weg te denken is om het zo eenvoudig mogelijk te zeggen. We zitten dus op 91.7. En we zijn natuurlijk ook op de page van Lim FM. En op de internetradio. Vandaag is woensdag. De derde dag al in juni. Al, zeg ik. En als we een beetje lastig willen zijn, dan zeggen we... Juni heeft nog 27 dagen, maar... Het is al de derde dag in juni. En er resten nog maar 27 dagen. Dan zijn wij in de zevende maand juli. Natuurlijk, we takipjes over de actualiteiten en het nieuws van de dag. Maar laat me alle mensen groeten, vooral de mensen die, allemaal zijn hossel en elukufu kontap wa elk fascina wan pisbrede. Isabi, in deze moeilijke tijd proberen te surviven. En als de uitdagingen zoveel zijn, geloof me, er ontstaan altijd mogelijkheden en je komt eruit. Misschien heb je zelfs voor hetere vuren gestaan. Dus laat het hoofd niet hangen. Je komt er wel uit, dames en heren. We doen deze BT. En je weet, elke bagana moeten we mensen feliciteren. Maar natuurlijk wensen we mensen ook sterkte toe. Overwegende mensen die een sterfgeval hebben, willen we condoleren weer eens. En ze het allerbeste toewensen. Alla familie zang godono de door een periode van sari isabi een periode van verslagenheid. Alle families willen we kracht toewensen. We denken zeker aan de familie van de overleden militair, de empire. En dat is wat in me opkomt door de familie Helstone en alle andere familie. En natuurlijk is de groep groot. Je hebt dat niet graag, maar het is nou eenmaal zo. Dat altijd wat familie dippen. Eigenlijk want toe ai eloatra. Maar je hebt ook families waar mensen blij zijn en het glas heffen. Omdat iemand jarig is. Of omdat iemand iets te vieren heeft. Zo hebben ze een lekkere orchade gedronken, neem ik aan. Orchade of wat lekkere stroop hebben ze gedronken. Neem ik aan, de Balona. Ja, ik zat naar een orchade. Een sweet orchade drink je naar Balona. Ik zat bij Balona, waar onze grote vriendin woont. En ze is 91 jaar geworden. Tant Filema, 91 jaar. No. Ik heb haar voor het laatst gezien ergens in december. En Tiremiki Saboskobu Takafariari. Nou, ik wil er het allerbeste toe wensen, vooral gezondheid. Kinderen die zijn er voor haar en natuurlijk alle andere mensen. Op dit moment heeft ze een kleine donsdon, neem ik aan daar, de Balona. Vrouw Filema, tant Filema, voor de mensen die dat niet weten, is de oudere zus van... gewezen DC Boot, gewezen pres DC Booterse. Bijissa. Allemaal zat ik een eenvoudig vrouw die zien naar Balona eet. Balona eet tang. En dat op 91 jaar. Ze heeft altijd een smile en ze zei: ik ga naar je luisteren. Vrouw Filema, ik kom een keer lekker bij u daar op het balkon zitten. Je zag die achter al de mooie plantjes. Na enige passie in het ballon en zo voor mooie plantjes. Ja, mooie plantjes. Ik kom mooi daar zitten. En dan gaan we weer een lekkere orchade met u drinken. Voor vandaag wil ik u het allerbeste toewensen. Nogmaals gezondheid op de eerste plaats. Krakti, ook in het geloof. En maak het tot een... op uw eigen manier hoor. Hopelijk blijft dat gevoel. Want dat, het begint met het gevoel. Je moet een lekker gevoel hebben. Een goed gevoel. Een tevreden gevoel. Een voldaan gevoel. Gelukkig gevoel. Laten we hopen dat het gevoel vooral vandaag blijft. En dat het zal toenemen ook. In de late middag en de vooravond en later vanavond. Met goed gevoel. Want het is uw day. Naar uw day. Dus maak er iets moois van. En veel succes met de mensen die bij u straks komen. En nogmaals gefeliciteerd. Voor Ovilema. Happy birthday. 91. Ja, tegenwoordig wist je om mijn jongens mee gwe. 91 jaar, dat want dat hier. Afro libe libi. Anjan boeng in en libi. A rust uit boeng in en libi. En a look in serifi in en libi. Zeer belangrijk, a look in serifi. Want dat heb 91 jaar. Natuurlijk op de eerste plaats met de wil van de Allerhoogste. Want hij is het die dus bepaalt. Wij bepalen niet, hij bepaalt. Wanneer wij komen en wanneer wij gaan. En we zijn hem dankbaar dat hij er nog niet voor gekozen heeft om u te laten gaan. Dus wij genieten van elk moment, vrouw Filema, hier met u. En mogen het zo zijn dat u nog heel lang in ons midden mag blijven. We koirigom ita 100, we nyangom ita 100 met hetzelfde goed gevoel, vrouw Filema. Happy birthday. En enjoy it. Alle andere mensen die jarig zijn vandaag. Mijn baba een beetje om bij ons aan voor verjaardag idee. Om André Duiker. Wat dat beetje jari ook doet idee. Maar ja, die is al heen gegaan. Vooral vandaag denk ik aan zijn vrouw Willy. En zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Capacistraat nummer 2, Latour. Familie. Uneshimi ma ude. Ureluka vrouw Jimiara. Met jouw lieve vrouw daar ook nog. Uluka mami. Vooral vandaag zal ze natuurlijk sterk denken aan hem. En ja, all the best. Alle andere mensen. Have a very good day. Pesari de nogmaals gecondoleerd. Pesiki de beterschap. En alle andere jarigen. Happy birthday. Mensen, ik sprak. Laten we beginnen waar we gisteren geëindigd zijn. Ja, wij beginnen waar we gisteren geëindigd zijn. Omdat we begrepen hebben dat een paar leerkrachten ontevreden zijn. Je hoort verschillende dingen. Dan zijn er mensen die zeggen, maar ik bril niet. Dus ik heb niks aan bril toelagen. Mine weer bril. Sami Abina bril toelagen. Ik sprak mevrouw Baron vandaag weer. Je weet, ze was gisteren uitgebreid hier in de studio. En dat dacht meneer Cliff. Sommige mensen begrepen dat ding nog steeds niet. En ik wil het, neem me niet kwalijk, wederom even uitleggen aan het volk, aan de achterban, aan leerkrachten. Want sommige leerkrachten zijn boos, Milis. Want toen zag je het op internet, er discussie zo. Isabi. Iemand schreef, Carol schreef, een heel scherp stuk. Want zij is zelf ook leerkracht, docent. En ze zegt, ik doe niet mee met de mensen die ontevreden zijn. Omdat ik ze, hij weet, Karel scherp, zo lees je dan in tongen. Dus attaki, Ik vind sommige van mijn collega's hypocriet. Je dacht, weet wat je zegt, want de mensen gaan op je springen. Dat ik nee, Cliff, en ik ga je zeggen waarom. Ik kan het niet vertellen, dus ik ga het schrijven. Sommige collega's vind ik hypocriet. Freaking hypocriet. Je dacht, joh, je bent niet makkelijk. En waarom ze dat zegt... En er is even van me geschreven, dus Archibong. En u mag reageren met uw bericht. If u de eens moet lezen rustig, zodat allemaal kan verwerken. En al langer, maar nou een levig stuk. Ze klapt ook richting Marciano van EBS. En dan maar het een takman, dus dan maar het ons in een bericht zeker. Dus mijn hoop dat ik aan het aan trobi heren. Nou, ik ga trobi, trobi, dan ga mandi, mandi. Maar die man die dan gaat trobi trobi, dan moest de, als land kan de, een mooie discussie. Want door te brainstormen komen we tot betere inzichten. Dus man die dan gaat trobi trobi, dan moest de. Kerel zegt, leerkrachten zijn freaking hypocriet. Toen ze zondagmiddag hoorden dat de scholen maandag dicht zouden blijven, heeft niemand gezegd: hoezo neemt Baron een besluit zonder een ALV? Niemand heeft dat gezegd. Niemand heeft gevraagd waarom een actie en waarvoor een actie. Desma bedenk je dat de bokis money. En nu het om secundaire voorzieningen gaat, dan zijn de bonden ondemocratisch. En vindt men dat men geen actie kan opschorten zonder tijdens een ALV het resultaat door te geven. En dan gaat ze door. En het zijn diezelfde leerkrachten die schreeuwen dat SZF geen moer voorstelt. Je betaalt premie en moet zoveel neertellen voor een bril. Ze spiegelden zich toch aan de politie. De politie kreeg dit en kreeg dat. Wel nu krijg je een deel van wat de politie krijgt. En dan is het niet goed. En dan worden we boos wanneer delen van die samenleving op ons springen. Maar veel werken wij zelf in de hand, zegt ze. En laat Marciano niet komen ophitsen. Hij heeft Leo om zich mee te amuseren. Want hij lult nu dat hij met een voorlopig akkoord naar leden gaat. Maar toen de bonden de leden zondag meedeelden dat ze maandag thuis moeten blijven, is hij niet opgestaan om te praten en te zeggen dat hij het anders doet. Stoker. Onrustzaaier. Berem, you want to give me meaning. Dat was eerste deel voor zijn vrouw schreef. Maar mijn vrede, die de mina vrede man. Mijn lukken links, mijn lukken rechts. Even een leerkracht naar deze mijn beurde. Dus, bijna mijn antaki. Mijn net apis machano, maar. APCDC. Toen de leerkrachten zondagmiddag hebben gehoord dat de scholen maandag dicht zouden blijven, nou af de nou actie, maar besluit nog tikkie tijdens ALV. Dus ben... Hé, wat leerkracht nog, Jano? Ergens onder die tafel hier. Isabel, die mensen zijn zo boos. Ben aan mijn takkie. Kerala leti da na mi lukbuna wa ma don nak mi wan klompu wa re kras nak mi wan klompu of wan tas of bon kwan sref nak mi in deze agressieve tijd. Maar dat is wat ze gezegd heeft. Intussen, mensen, intussen gaan de. Wacht die, meer leerkrachten reageren. Intussen gaat de bond vandaag een soort Zoom organiseren. Dat heb ik niet van mevrouw Baron, dat heb ik van mijn eigen bronnen. Omdat. Waar staat dat ding? Er is een link, ze gaan een Zoom organiseren. Je wordt gevraagd om te participeren in een informatieve Zoom-meeting vandaag. Naar aanleiding van reacties uit het veld komen we tot de constatering dat er ondanks onze inspanning de informatie naar u toe kennelijk niet goed genoeg is gecommuniceerd of is begrepen. We steken de hand in eigen boezem en zullen trachten hier correctie in te brengen. Ik denk dat ze inderdaad wat fouten gemaakt hebben in de communicatie met de leden. Want kijk, wanneer je namens mensen gaat praten, en vooral als ze het gevoel hebben, de indruk, het gevoel hebben dat je gaat praten, dames en heren, en het heeft met paisa te maken, met show money, sensi, isabi, moet je altijd duidelijk ze laten weten van, hé, bralukono, die snas aan iemand. Mensen willen niks horen van secundaire, die waar dat hij. De mooie essentie. Maar mevrouw Baron zei ons vanmorgen, is er ruimte om dit even te stressen? Om het uit te leggen? Ja, om de mensen te zeggen, het was geen actie. Er is een verschil tussen een actie voeren en in beraad zijn. En ik hoop dat jullie de ruimte hebben, zodat ik kort weer eens kan onderschrijven, onderstrepen, weer eens enkele van de punten waar er akkoord over bereikt is. En misschien kan ik daardoor, als ik dat gedaan heb, de ontevredenheid bij leerkrachten enigszins wegwerken. Nou, ik wil u vragen, laten we luisteren naar die mevrouw. Ze heeft het niet te makkelijk, want ja, wij mensen zijn mensen, Isabi. En soms moet je veel inspannen om mensen, Isabi, te overtuigen. Mevrouw Bernice Baron, weer eens, ook vandaag weer in BT.
1: Laat me zo beginnen. We hadden een wensenpakket ingediend in januari. En toen we dat hebben ingediend, hebben we hem in 5 februari ook aan de president gegeven. In het wensenpakket waren zowel de primaire zaken en de secundaire zaken opgenomen. Maar de primaire zaken heeft de president ons gevraagd om dat stukje even eruit te halen, omdat ze dat in een breder plaatje wilden doen. Oké, dus resten er de secundaire zaken. De secundaire zaken zijn we naar het OO geweest, ook met het onderhandelingsorgaan presidentiële commissie van het kabinet van de president. En we hebben over en weer over die zaken gesproken en we zouden dan terugkomen. Toen is het niet gebeurd. We hebben 20 februari een ultimatumbrief gestuurd toen naar de minister. Met een ultimatum van 10 maart. We hebben toen huiswerk meegekregen. Wij moesten ons huiswerk gaan maken, hebben we ook gedaan. Maar toen was dat alleen een vals BVL al. Toen was dat zo. De andere organisaties waren er nog niet. Oké, we hebben ons huiswerk gedaan, we hebben alles in orde gemaakt. En we zaten maar te wachten op het OO om dan feedback te geven. Ons feedback kwam maar niet. Dus toen hebben wij als voorzitters, nadat ik met mijn presidium heb vergaderd, heb ik, zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen om de andere organisaties erbij te betrekken. En het is ons gelukt dat we konden bundelen, omdat van de secundaire voorwaarden, wat nu een feit is, om dat te kunnen bereiken. En dat hebben we steeds specifiek aangegeven dat het beraad ging om de secundaire voorwaarden. Zo. Wat we nu, alles wat was opgenomen, dus was opgenomen als secundaire voorwaarden, al de punten, permanente educatie, educatie, afstandsonderwijs, alle achterstallige betalingen van toelagen waarop de mensen recht hebben, gratificaties en dat soort dingen. Al dat soort dingen waren opgenomen. En ook, omdat er vanuit het veld aandacht is gevraagd voor de brilvoorzieningen, was dat ook in ons wensenpakket. En aanpassen van kledinggeld hadden we al die zaken opgenomen. Dus daarmee zijn we aan tafel gegaan. Dat wat op papier stond, zijn we aan tafel gegaan. En wat daar was, hebben we 98% binnengehaald. Toch? Het was wel 15% permanente educatie. We hebben 14% binnen kunnen halen. Afstandsonderwijs hebben we 850, laten we zeggen een verhoging van 500. Want ze kregen al 370, maar het bedrag is verhoogd met 500. Dat hebben we dan bijgehaald. En kledinggeld en brilvoorziening. Maar het accent wordt ergens verlegd. Misschien, ik weet niet of de leden het begrepen hadden, of ik weet het niet. Ik weet het niet.
2: Laten we toch even stil blijven staan bij dat van de briltoelage. En ik las de reacties gisteren nog op social media. En mensen hebben de spot gedreven daarmee. Kunt u ons nader uitleggen wat deze toelage in principe allemaal inhoudt, met hoeveel het is verhoogd, et cetera?
1: 3 jaar terug was er overeengekomen met de vorige regering. Dat was toen een pakket van BVLA's wat ze hadden ingediend. En toen kregen de leerkrachten zijn SAD voor een bril. Weet je, en de roep werd steeds groter van die 2000 van degenen die brillen. Die 2000 SAD is niet haalbaar, want je moet te veel eerst zak gaan om die bijdrage, om nog een bijdrage te geven om je bril aan te schaffen. Ze wilden allemaal ook het bedrag wat de veiligheidsbonden kregen, die 9000. En we hebben ons daarvoor ingezet. Aan tafel was ons eerste bod was 3000. We hebben het van de tafel geveegd. Tweede bod was 4000, ook weggehaald. Derde bod 6000, niet geaccepteerd. Laatste bod was 7000. Toen hebben wij aangegeven van luister, nee, we houden vast aan die 9000. Toen heeft de regering aangegeven van oké, dan gaan we jullie die 7000 nu geven. En dan over 6 maanden kunnen we dan optrekken naar 9000. En daarmee zijn we dan toen akkoord gegaan. Toch na die 6 maanden dat het 9000 wordt. Als je van 2000, je bent zeker meer dan ongeveer 3,5% verder gegaan. Dan vind ik toch wel hoor, dat we toch wel ons uiterste best hebben gedaan. Voor degene die nu een bril moeten aanschaffen, dat we die groep toch wel tegemoet zijn gekomen. De andere, misschien bril je vandaag niet, maar misschien in de toekomst ga je ooit eens moeten brillen. Toch, dan heb je tenminste al wat vast. Dan weet je van, ik kan binnen die 9000, kan ik een bril zoeken. Als je een bril boven die 9000 gaat zoeken, je mag. Maar dan ga je dat stukje bijbetalen. Ja. Toch, dus dat is de achterliggende gedachte van die brilvoorziening die is aangepast. Want het gaat meer om de mensen en gros van onze leerkrachten brilt. Dat hebben we wel onderzocht.
2: Mevrouw Baron, een aantal van de leerkrachten die was een beetje ontevreden. En u hebt het daarnet zelf aangehaald. Misschien begreep men het niet zo goed dat het ging om secundaire voorwaarden. Laten we dan kijken naar de primaire voorwaarden of het salaris. Toch? Want dat houdt het in, het salaris. Wanneer zal dat verhoogd worden? Want dat is de vraag waarmee de meeste leerkrachten zitten.
1: We starten 12 juni. 12 juni. Starten we met die gesprekken. En loononderhandelingen doe je echt niet in 2 dagen. Je gaat hem echt niet in 2 dagen. Loononderhandelingen duren lang. Het gaat echt niet van een leidakje om hem in twee dagen te halen. Nee. Je redt hem niet in 2 dagen. Dus loononderhandelingen. Nogmaals, ik benadruk het nog een keer. Het beraad. Trouwens, de mensen hebben die informatie gehad. En we hebben, totdat we in beraad gingen, ik heb wel met mijn leden gecommuniceerd van de Katholieke Onderwijzersbond. Maar toen hebben we ook via een statement hebben we bekendgemaakt dat we in beraad gaan. Dat was via een statement. Maar ik heb geen enkele leraar horen zeggen, er is geen ILV gehouden. Dus ik ga geen gehoor geven aan die oproep. Ik ga toch aan het werk. Dat moeten we dan wel eerlijk tegenover onszelf zijn. Toch? Misschien hebben we daar, en ik voel me niet groot om dat stukje te zeggen. Misschien hebben we als organisatie daar een beetje verzuim om die informatie goed te brengen naar het veld. Toen we zagen dat die informatie al op social media was, wat iedereen kreeg, dachten we van nou, we gaan het maar accepteren. Omdat waar we het maar hebben geaccepteerd, 98% van wat wij wilden hebben, hebben we gehad, is ingewillig. Toch? Maar vanavond om 7 uur gaan we met onze leden vergaderen. Die afspraak, alles informatie hebben ze al, hoe laat. Alle organisaties gaan vandaag met hun leden vergaderen. We gaan ze die informatie geven. En we gaan ons niet groot voelen om ons te zeggen van luister, er is ergens waarschijnlijk iets misgegaan wat de communicatie een beetje betreft. Dus we moeten ons verontschuldigen. Zo hoort het.
2: We gaan richting het einde, mevrouw Baron. Ten aanzien van het salaris, wat wordt concreet geëist?
1: Wij hebben al een concept. We hebben al een conceptloon, alle organisaties. Dus na vandaag gaan we bij elkaar zitten om alles bij elkaar te brengen en tot één geheel te maken.
2: U kunt ons geen indicatie geven?
1: Nee, nog niet. We hebben dat ook nog niet besproken met onze mensen. Daarvoor moeten we weer een aparte vergadering gaan uitweiden om die daar zaken te bespreken. Maar laat me dit ervan zeggen. Soms worden onze leden boos dat we bepaalde informaties niet met ze delen. Maar als we die informatie nu met ze delen, wat het loon betreft, voordat je denkt, is het buiten. En strategisch moet je niet alles blootleggen.
2: Tot slot, mevrouw Baron, wat wilt u zeggen tegen de ontevreden leerkrachten?
1: Nou, tegen de ontevreden leerkrachten wil ik zeggen, we hebben later vandaag, die informatie heeft het veld al bereikt. Later vandaag gewoon een meeting. Als je vragen hebt, natuurlijk uit respect. We gaan elkaar met respect behandelen. Als je vragen hebt ten aanzien van datgene van de afgelopen dagen, mag je je vraag stellen. Ze krijgen de ruimte om dat te doen.
0: Ik kan Baron begrijpen, je kan niet alles krijgen. Je kan niet alles krijgen in één keer. Het is een kwestie van geduld. Isabi, misschien krijg ik nu echt wel een tas geslingerd naar mijn kop. Maar als het zo heeft uitgelegd, Migado, heb even wat geduld toch, mevrouw of meneer. En laten we kijken wat ze eruit halen. Je kan nooit in één keer alles krijgen, toch? Gooi je tas niet voor me, hoor. Want ik ga dokken. Maar ik er zijn een paar mensen die willen reageren op wat eerder gelezen is. Carol komt terug. Toen leerkrachten vorig jaar kledingstoelagen ontvingen, was hun reactie zo weinig. Ik koop er niet eens een schoen mee. Nu is het verhoogd, zodat je tenminste die schoen kan kopen en eten aan de boom. Carol, eigenlijk moet je dit ding vertellen aan ons, man. Ik loop al anderhalf jaar met een verwijzing van de oogarts. Maar omdat ik geen bril van meer dan 9000 nu kan kopen, ben ik wel tevreden met deze handreiking, zegt ze. Nou, dus een leerkracht zei me net een leerkracht zei me net van meneer Limbo, ik wil iets voor u sturen, maar ik wil niet praten. Ik kan het voor u appen. Ik ga even aan de kant. Ik ben op de Indira Gandhiweg. Maar dan ga niet op het bronfietsenpad, hoor. Nee. Ik ga ergens zoeken om te parkeren bij een bandenzaak ergens. Want dit bericht is belangrijk. En ze heeft me het nummer gegeven en ik zie dat ze nog typt. Oh, ze is al klaar. Dan ga ik dat bericht van, dit is ook een leerkracht. Ze heeft me wel verzocht om haar naam niet te noemen. En haar bericht is niet zo lang. Maar goed, het is goed dat ze aan een kant gegaan is. Ze zegt, de Christelijke Onderwijzersbond Broederschap heeft op 10 februari dit jaar, dus 2026, een vergadering belegd met de shop stewards. Het wensenpakket is met hen behandeld. Zij konden vragen stellen en moesten datgene dat ze gehoord hebben overbrengen aan de leden. Op 22 mei, jongsleden, is er een ALV gehouden waarbij er ook over het wensenpakket is gesproken. De leden die om een of andere reden afwezig waren, hebben het gemist. Laat men de ALV altijd bezoeken om niets te missen. Oké, dus... Ja, oké, dat is het bericht. Waarvoor ze aan de kant gegaan is. Laten we kijken als andere reacties er zijn in deze BT over dit spannend onderwerp. Ah joh, de leerkrachten. Man. De meningen zijn verdeeld. Ik vind groot van Baron als ze zegt, en als we fouten gemaakt hebben, en ik denk dat we beter hadden moeten communiceren. Kijk, zo begint het al. Dat is alvast een handreiking. Dat is alvast een leider, een voorzitter, die dus zegt van, ik wijs niet naar hun, ik hou rekening, wij hebben ook wat missertjes begaan in de communicatie. Goedemiddag, mevrouw Baron moet zich niet storen aan de opmerkingen. Ik hoop dat de ontevreden leerkrachten lid zijn van de bonden en contributie betalen, waar niet elke leerkracht is lid, maar ze liften mee. Lim, laten de leerkrachten me laten hoor. Waar waren ze toen Chan er was? Wat hebben ze bereikt die tijd? Maar ik word ook een beetje dat is ook een vervelende. Dan, volgens mij, waar was je toen Vinnie er was? Waar was je toen Bouta er was? Waar was je toen Chan er was? Je kan zeggen wat je wil. Dus die misschien niet alle bonden, maar ik heb het gisteren gezegd. De mensen waren wel degelijk. Ze zijn hier een paar keer geweest. De marolle bollen na minister Sanier van Manning. Ori, de marolle bollen na man. Dus het is niet zo dat ze... Maar goed, nu er iets gevonden is, zijn ze niet tevreden. Ze mogen te veel paimang voor ze geld in handen hebben. Ja, maar kijk, laat me dat soort dingen niet lezen hoor, want in het leven moet je soms paimang maken. Ik heb ook. Isabi. If you want to go forward, lees je mega paimang. Zo simpel is het. Ik sta op het punt om een paimang te maken. Dan moet je dat zeggen. In het belang van die uitzending. De continuering van die uitzending. Zo lees je mega paimang. Paimang, en hoe is je dat niet? In paimang natuurlijk. If je doet dat, is het geen probleem. Een paimang is geen schande hoor. Zo lees je tramang door peribem door. Door paimang. Amerika, je hebt de examen. Bol op chiso. Die hebben zo'n groet alleen. Middag, maar anderen maken schulden boven hun salaris. Ja, kan ook toch. Soms moet je dusdanig move. Cliff, soms denk ik dat het niet zozeer about salaris voor je gaat. Maybe about politiek en ophitsing. En ieder maakt bij man, ik ook. Maar je zegt het goed, Limbo, voor een doel. Alles in mijn huis heb ik gekocht op afbetaling. Is geen schande. O, is diezelfde persoon die zei bij man. Ja, dat is dat. Dus maar misschien ook in hun geval toch. Isabi, is geen schande. Dat is... Awa gisa meren, nou, de. Awa gisa meren, nou, paimang. awagis na mere na paimang. Isa pa demik bapayeng. Volgend jaar, ja, soms wordt die vrouw boos dat hij zegt ook alles op die radio. Volgend jaar, mik bapayeng. Maar na paimang. Doe ons erom in awagi. Huh? We lezen even door. Limme mevrouw Baron was al lang bezig met de andere bonden en in geheime meetings. Daarom waren de leden niet op de hoogte, want bij de vorige voorzitter bepaalde de algemene ledenvergadering en geen geheime meeting met andere bonden. Daarom konden ze geen antwoord geven op dat van Mangre. Cliff. Bij CAO-onderhandelingen worden na overeenkomsten de loonsverhoging en secundaire voorwaarden in fasen uitbetaald. Niet in één keer. En loononderhandelingen kunnen soms maanden duren. Zelfs hier in Nederland. Middag, het is duidelijk dat de voorzitter van de bonden bepalen wanneer er actie gevoerd worden en niet de ALV. Zoveel bonden bij elkaar en geen van ze gaat naar de ALV voor beraad. Minder suribet spelen, daar kom je redelijk eruit. Lim, ja, je mag schulden maken, Lim, maar je moet kunnen betalen. Andere dok-off maken hun mobiel uit om onbereikbaar te zijn. Limmiddag, wij docenten willen ons primair loon aangepast zien. Start 1000 US per maand. De bonden koppelen niet terug met hun leden. Ze moeten doen wat de leden willen. Daarvoor betalen de leden contributie. Het was wel een unicum dat na een heel lange tijd de onderwijsbonden elkaar hebben gevonden en gezamenlijk kunnen optrekken. Laten de leden deze gelegenheid aangrijpen en een oproep doen voor een grote ALV en daar naar voren brengen wat ze wensen. Ze hoeven het echt niet te doen via social media. Hallo, ook de gepensioneerde leerkrachten betalen hetzelfde voor alles. Dat ik bak. Dus Limbo. Ik vind dat Kerel de regels van logica hanteert. Over het algemeen lezen zij slecht, luisteren ze slecht, dus redeneren ze ook slecht. Kerel 10 punt, lobby. Is het die kerel die destijds les gaf op de Hendrikschool? Kerel, heb je les gegeven op de Hendrikschool? Ik mag naam, ik denk niet, ik heb er altijd gekend als docent op Natin. Dus Kerel, meneer, deze meneer, ik weet niet wie dat is, die vraag. Als je eens op de Hendrikschool zat, niet als leerling, maar als leerkracht. Hier is nog een andere leerkracht uit mijn lijst, die zegt. Dus ze geeft zelf toe dat er niet gecommuniceerd is. Wat verwacht je? Je geeft aan, geen werk, dan moet ik gaan? Voor wie moet ik dan gaan? Dus niet omdat de leerkrachten hun misnoegen uiten, moet men vinden dat ze hypocriet zijn. Baron zegt, als ze leden info geeft, is het zo buiten, dus het wensenpakket is bewust niet doorgegeven. Als ik niet naar jou luisterde gisteren, zou ik niet weten dat er vandaag een meeting is. Waarom weten de leden het nog niet? Geen brief, geen link, niks. Maar niets aan de hand. Iedereen kan een fout maken. Ik ben sowieso tevreden met hun inzet. Dat is een andere leerkracht. En die twee anderen die typen weer. Nou, dat wordt mooi vandaag. Kledingtoelage moet meer zijn voor de praktijkleerkrachten van het beroepsonderwijs, omdat ze veel meer moeten aanschaffen om de les te kunnen verzorgen.

0: On m'a dit, mais c'est nous un bel regard, ça. Femme quand papa y a wagi moros, n'a. Non, non, the ball is up your hell of tall, vriend. We lezen even door. Er zijn een paar mooie reacties. Limbo middag. Vaden dus, vaden, de centen krijgen geld voor bril, dus Ratan Olafu. Ja, ik kan Ratan aanbevelen, ja, als het zover is. Lim gewezen bisschop Wim de Becker. Ja, ik lees deze dingen niet makkelijk hoor, je weet wat, ik heb vervelende dingen. Ik zal het natrekken. Ik zal het natrekken als het klopt. Iemand zegt hier, Roy Ademaweilen was ook vakbondsman. Hij en Bilkerdijk waren samen op LTS 1. Adema was een kei. Limbo, die mevrouw heeft gelijk. Geen algemene vergadering. Dan nog met die mangre die niet statutair is. Wat gebeurt er nu? Dus vakbondsleiders zijn niet God. Dag meneer, er is geen geld, maar elke maand is hun 144.000 op tijd op hun rekening. Limbo John Nipte is vandaag ook jarig, 66 jaar. De zus van Maureen. John is jarig vandaag, al die tijd. John, piep, piep, piep, piep. Gefeliciteerd, have a very nice day. Was hij is ook begin juni, al die tijd. Als er geen verhoging was voor de rechterlijke macht, MPG, waarvoor Mangre had gestemd, dat zou dat geld voor de leerkrachten. Dat begrijp ik ook niet. Meneer Limbo, dit is de nieuwe SVJ-lijst. SVJ-lijst uitgelekt. Nieuw bestuur. Ik check het. Ik lees hier. Als leden niet weten dat er een Zoom-meeting is, moeten zij hun shop-stewards bombelen. Want die verzuimen de berichten door te spelen. Als je het werk als shop-steward niet kan doen, moet je dat aangeven. Het bestuur kan echt niet elk lid contacten. Is toch logisch, meneer Limbo? Oh, Jamali heeft het bericht voor me gestuurd. Inderdaad, is bisschop de Becker overleden. 87 jaar. De condoleances vooral aan de RK-gemeenschap. Dan heeft deze persoon die info niet gehad. Wij van Natin weten vanaf 1 minuut voor half 12 dat er een Zoom-meeting is. Dus vanaf vanmorgen 1 minuut voor half dat er een Zoom-meeting is. Als er een app rond zou gaan dat er geen school zou zijn, had iedereen het ontvangen. Maar uitnodiging Gisum Nedoro. Nee, ik heb geen les gegeven op de Hendrikschool. Als er een app rond zou gaan dat er geen school zou zijn, had iedereen het ontvangen. Maar uitnodiging Gisum, dat Dineshi. Bamina Lizwe Lizjara, no metaki. Als hij nou spannen is, maar meneer Lazy, meneer Lazy, de zijn ze nogal Lazy, toch? Yuki Sengbauer, ik net. Wat? Oh, de Becker, ja. Meneer de Becker, ja. Dankjewel, Gerda. Oké, mensen, ik denk dat we hiermee kunnen volstaan. Nou, anders ben ik de hele dag met mevrouw Baron en de leerkrachten bezig. Ik wil ze succes toewensen. Nog een paar laatste berichten. Weer een icoon verloren. Wie is dat? Oh, Peebo Bryson. Ja, dat was gisteren. Wamatakisa, mooiste song was Can You Stop the Rain? Ja, Can You Stop the Rain is een mooie song. Mamotagi, eerst een mooi pogo voor Pibo Bryson na. If ever you're in my arms again, this time I will hold you forever. Pogo dat die, na. Apenti, 1984. Geweldig man. Ik ben een beetje interessant op Pibo Bryson na Bakanatori. Mangre heeft eieren voor haar geld gekozen. Geruchten doen de ronde dat ze moest kiezen tussen de actie continueren of ontheven als OD bij Havenbeheer. And she choose wisely. Ja. Wat is de opleiding van de mensen daar ze werken van 8 tot 1? Hoeveel geld moet ik krijgen met mijn middelbare opleiding? De mensen zijn... Ja, kijk. Je kan niet al de mensen tot een politieke partij bombelen. Dat is zo dat niet. Gracita die komt in die discussie. En haar eerste zin is... Ik ga met niemand in discussie over de primaire... nog de secundaire voorzieningen in het onderwijs. Ik sta nu slechts maar één dag voor de klas... Ondanks er een schrijnend tekort is aan onderwijzers in mijn vak, is voltijds leerkracht voor mij definitief verleden tijd. Maar wat is je vak dan? Zij is Spaans, no? Gracita. Gracita die bij ons was. Oké. Ja, later zullen de berichten weer eens, zal ik ze lezen. Maar nu wil ik echt een beroep doen op de minister van onderwijs, de minister van openbare werken. Misschien een film ging, een advocaat heeft een film gestuurd voor mij. Maar die advocaat is in de buurt van zijn kantoor, is er een gat. Amanda Cliff, het wachten is op... Eerstens maar zo broek en nekkie. Natuurlijk, je zit niet erop te wachten, maar ik weet wat, je weet wat de man bedoelt. Hè? Want we olle drapen en hij heeft mijn film laten zien. Vast, maar ik heb twee mensen zien gaan in dat ding. Tuimelen, flikkeren. Hard, want alleen Kong, wat draai je weer niet, je rijdt erover. En bam, je bent dus erger als je op de bromfiets zit, want dan ga je vallen, toch? Ik wil... Meneer Luku en minister in... En nee, meneer Flamaman. Meneer Flamaman ete. Mensen gaan zeggen ja, omdat hij NDP is. Je kan dat zeggen. Je kan dat zeggen, maar iedereen die mij kent weet dat als ik iets moet zeggen... en het me begint te vervelen... heb ik genoeg... je hebt genoeg voorbeelden. Heeft mijn nakwa NDP, man. En als hij een beetje irriteert, mijn blaas hij gewoon. Dat is... Mijn blaas is ernstig en mijn nakke kan de moro hebben. De voorbeelden zijn daar. Isabi. Maar Massang blijft een sympathieke man. Hij heeft geen dingen gezegd die dus eigenlijk disrespectvol zijn naar het volk. Dus ik geef hem tenminste nog de ruimte. En ik vraag hem, minister... Minosabiara, maar er moet een ploeg zijn, sang, het klinkt misschien gek, en lokaliseer Olo. Het klinkt gek, maar ik zeg het zo. Want je hebt enkele, ja, want to, kom daar aan San Antonio, Gratari. Ja, want to, Holo, ano Olo, Holo, hier in de Gangreepstraat. Ik ga je zeggen, omdat ik elke dag hier Misabiara weet waar, je komt vanuit de Graaf van Zinsendorf, zo is de stad. Erika Bagassi. Daartegenover heb je het gebouw van Weilen, meneer Jozef Slagveer. De mensen van mijn leeftijd weten, meneer Slagveer is op 8 december een van de slachtoffers. Meneer Slagveer had een persbureau, Informa. En hij bleef boven. Informa was net hier, in de Gangreepstraat. En het gebouw, dat pand. pand. De natuur heeft alles overgenomen. Het hangt maar op de tuimelkagrong. Volgens mij zijn ze allemaal dit. Hè. Nooit meer een mannen gooien naar gebouw. Het staat er maar. Maar ach, dat is iets anders. Daar gaat het niet eens over. Ik wil je alleen maar aangeven waar het gat is. Dus lid van zijn gebouw, dat hij, of net voordat je dat gebouw krijgt. Ja, wang. I abwa oloyong metai. If one mano sabi. Da watras doin dat olo. Da manga nga wan snelheid. Geheet aan mij koten banti. En hetzelfde is mijn goede vriend Dolu overkomen. Dolu aksimi srevion. Dolu ik ben je niet vergeten hoor. Dolu aksimi lembo. Beskai dit doorgeven. Hij heeft me zelfs een video laten, een foto laten zien van zijn. Van zijn auto. Maar ik weet niet waar. Kan je even naar die voice luisteren? Zodat ik precies weet waar het gebeurd is. Want ik mag Dolu niet vergeten. Dolu na mijn man drapen. Je zou weer. Ik ga voice geven. Ik heb het al beluisterd, maar ik kom er niet echt uit. Waar het hem precies overkomen is. Maar even nog sabi, jongen, Jaso. Wat olopurg moest de. Je hoeft die straat niet te asfalteren, maar Assange is dangerous. Je zou hebben, even een man kies en een man keer na is dat kondo van staat. Dus minister Lucas Sani in de Gongreepstraat, je had ook een paar gevaarlijke. En ik ga je zeggen, die gooi naar Olo Kutakino Sabi. Die gooi naar Olo. En minister, dat hoef ik me schrijven, met die meer een nieuw wagi. Je vier verfeer, mina PP. Dus die gooi naar Olo, dat je vier. Ben je nou maar regelen, ga Osomaga. In een taststraat hier moro. Isabi, want je gek. Dus die dingen zijn, in sommige gevallen, zijn die dingen echt gevallen. Dus we vragen aan openbare werken, aan de minister Sang. Loko pekan, de man bij de kwankiek, de man bij plomber. Ik kan karen even, want je dat is zo, si plomber. Liever die plomber. Isabi, om tenminste voor de time being. Ik weet, dit is geen oplossing. Zo mag je het niet doen. Maar misschien omdat ik helemaal radeloos ben dat ik het zeg. Isabi. En zo zijn er. Kom je eruit waar het is?
1: Ja, in de buurt van Jan Steenstraat.
0: In de buurt van?
1: Jan Steenstraat.
0: Jan Steenstraat, nou ja, zo.
1: Ja, in de buurt van ProGraphics.
0: In de buurt van?
1: ProGraphics.
0: ProGraphics. Pik ProGraphics. Ja, ze is raad.
1: Ja, nooit.
0: Dolo, we komen niet echt uit, maar het is hij zegt. Ja, Steenstraat, ProGraphics. Maar alle toebaat die kot die velk kiesprobleem. Mek de man Lucas aan. We willen niet terug naar de tijd, dames en heren. Weet, er was een tijd, Venetiaan 1. Alles staat in mijn brood. Dus, hé. En of werd er maar idee. Laat me een beetje van mijn dingen hier zetten, van mijn soda. Hoe meer ik in middag met drink soda. Hé, hey, Venetiaan 1. Mokarwa pasigi. Mokarwa pasigi. Duisburgland. Ik ben kan gore. Go. Gore Duisburgland. Jaren 90. Go. Is dat wat pas is aan mij dicht dat Sammy? Mij vindt dat de man bij kan. Zit ko ook toe. Nou pas is voor Sammy. Hermitage weg. Wat is zo moeilijk vindt. Zit dat pas is dat die. Maar goed. Minister Lucas Sani. Lucas Sani. Je bent een aardige man. Je net moet tijgen dat je gaat mensen straffen. Isabi, hij is een sympathieke man. Ik moet je eerlijk zeggen. Isabi.

Fără mâne. Slarina, dar, suizu, malidihil strat. Nu mă soamă că fă nivii că se în betaghi grosting. Ectă grosting, ectă. Dolu, big up you era, I hope that okay. Oh ja, Hukian Steinstraat en Rubenstraat. Nou, holo ja. Nemi Saba, holo Fugangreepstraat. Er is ook één aan de Mahonilaan, iets voorbij de Kostenstraat, richting Tourtonnelaan. Hey, if you Shiva wan Raptor, go in dat holo tide. Een kleine auto zal dat niet overleven. Gompetstraat, dat peepot me. Die man Fano is een vreselijke jongen. Eigenlijk zou de politie moeten vervolgen. Ik heb het over anderszorgige gaatjes. Fano, deze dingen moet je niet voor me sturen. Dag Cliff, ik reed net op de Van het Hogeluisstraat. Oh my gosh. Wat voor visitekaartje gaan we straks afgeven aan al die buitenlandse bezoekers tijdens dat congres, welk congres? Het is onvoorstelbaar dat wij als Surinamers elke dag weer te maken hebben met het mentaal geweld dat ons wordt aangedaan. Jarenlang worden we mishandeld door elke regering die komt aanzitten. Mooie leuze. En als ze eenmaal zitten, hebben ze lak aan de bevolking. Ik zal maar zwijgen over de vakbondsleiders. Net zo misdadig als de regering zelf. Sorry hoor, Cliff. Je hoeft geen sorry te zeggen, maar je bent vrij om je mening te geven. En ik lees het, want het is uw mening. Zolang je maar niet gaat uitschelden en lelijke dingen zeggen tegen personen. Maar de waarheid, als u zegt, ik ga je zeggen... Ja, we weten wat er speelt aan de Van het Hogeluisstraat. Maar om mezelf te troosten, moet hij meneer Rijderap en schrijf, ja, met hij eerlijk. Ik weet, het is een ramp voor mensen. Isabi, sommige mensen hebben geen andere keuze, moeten daarheen. Maar Isab, hoe lang heb je nog een dat zie? Vooral, blijf me gaan, komen we naar dan. Maar voor de mensen die moeten komen, toch? Die

Ok, io vado a leso. Warmo te vorrei. Bene, yami. Slanga nou straat hetzelfde. Meneer van het Overijstraat en de Willem Campagne straat. O vader, waar gaan we dat geld vinden om onze voertuigen te maken? Dat kan o wie wel kijken. Foei toch. Willem Campagne straat, belangrijke verbindingsweg. Ja, Willem Campagne straat is ook gewoon kapot gereden, hè. Echt kapot gereden. Ik hoop dat de mensen van OW luisteren naar, luisteren. De Toetlifo, middenweg, zandgedeelte, weet dit ja. Die weg is vreselijk. Goedemiddag, er is één groot gat ontstaan in de Floralaan. Vlak voor de winkelpoortje, zeer gevaarlijk. De grote vrachtwagens maken ravijnen in sommige straten dicht bij de haven. Willem Campagne straat laten ze meer betalen. Lim Munderweg heeft ook meerdere grote gaten, maar er is gewoon vreselijk. Net voorbij de eerste

0: drempel, groot, breed en diep. Is echt grosching. Groot, breed, diep. Dag meneer Limbo. Ik vind dat Viso terug moet komen. En een schaal waarin men valt. Als je bijvoorbeeld een huisarts bent, krijg je zoveel en dat is het plafond. Wil je meer, moet je gaan studeren. En bijvoorbeeld een specialist worden. En ook die heeft een limit. Dan denk je dat men weet waar men naartoe gaat. Of waar men aan toe is. Maar lijkt mij dat men dat niet zal doen omdat men dan met bepaalde ambtenaren zal zitten die veelal ongeschoold zijn sorry en onbekwaam en die bevorderingen krijgen naar het aantal jaren dat ze er werken. Ook in de assemblee zitten er van die gasten die te veel geld verdienen voor het niets heb, voor het niets. De hoogwaardigheidsbekleders klagen nooit. Ik weet niet van u. Ik ben moe. Groetjes Janice. Goedemiddag met Sigmund. Hey, oompie. Ik lees Tun. Gadin vraagt om noodvoorzieningen voor burgers met wateroverlast. Ik geloof mijn ogen niet als ik dit lees. Lim, jongen, nou, dit is aan het begin. Lim, er is of was een groot gat daar aan de Wilhelminastraat ter hoogte van het maritiem politiepost. Die zit vaak vol water als het regent en is nauwelijks te zien. De vorige regering had wel één goed ding bij OW. De truck met asfalt om gaten te lappen had een aparte app-nummer, daar rukken ze uit. Oh ja? Nou, dan moeten we dat doen hoor, als dat het geval was. Uitrukteam, asfalt, uitrukteam. Goedemiddag, men wil een mooie weg, maar ze willen geen wegenbelasting betalen. Sarina is niet aan de Marwijnenstraat, Cliff. Dat valt helemaal niet in bagay, jong. Ja? Sairi. Hé, Johanna, maar Jonas, hoe is de Vrijestraat? Apres hier nog niet, Sairi. Weet je, die mensen hier lekker. Tyson in Belkba. Kampioenja straat, die Tyson. Hij zegt het maar, hoe is het zo?
1: Estana.
0: Estana, hij.
1: Ik contact met
0: Nya zo. Abon, dankjewel. Estana heet ze. Daar is het bel ik eerst. Estana. Enige is dat. Is wel lekker bij Estana. Echt wel. Je hebt een Marijke daar. Marijke. Estana. Sarina. Nou, dag Sarina. Ik had niet moeten luisteren. Sarina is toch in die bocht daar, weet je. Sarina is ook lekker hoor. Je hebt gelijk om te vragen dat OW een ploeg samenstelt om kuilen die door wateroverlast in veel straten zijn ontstaan, opvult met stenen desnoods. Gevaarlijke kuilen in de Quataweg omgeving, Quantai restaurant. Zeer gevaarlijk vooral voor de tweewielers. Limbo grote Ollo. Schietbaan weg voor Mateus taxi. Nou, het wordt een uitzending, maar ik heb andere dingen zometeen. Wij bewakers van het onderwijs. Wat is er met jullie, Baja? Die app is weg. Waar is het? Oh, ja, nu pas zie ik die dingen. Istana, Sarina is aan de... Ja. Ja, ja, ja. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Kom kijken. Zeringenstraat, viesgroen, stinkend water... Vol grote gaten. Van het Hogerhuisstraat dan. Dit is Bistreffi Bisco. Daar de meeste mensen, Cliff. Slecht, super slecht. Ik heb geen andere keus dan maar daar te rijden. Mijn auto gaat eraan. Hi boy Bisco, Bisco. Daar rij rustig, jaren. Limpen met Maureen, de Slangenhoofdstraat en de voet van de brug komen uit de stad. Vreselijk, meneer. Ja, oké. Okay. Jongen, is je overwerk? Heeft allerlei staan die zien. Dit is niet voor de uitzending van mij. Wat is er? Oh, het is verkocht, no? Ik mag het niet zeggen. Dan zullen we horen wie de koper is. Limbo, er is geen allemaal een kreek voorbij Lelydorp. Dat gaat op de weg. Maar dan waarom wordt asfalt vermorst om de Koppenamestraat, Moengrasstraat en de Roekweg opnieuw te asfalteren? Elke regering in dit land is vreselijk waardeloos, mijn god. Limbo Goninistraat en Litani Straat, Marwene Project, ook een kuilman en een kang. Er is ook een groot gat, meneer, op de hoek van Molen, het Molenpad en de Wanica Straat. Wij bureauambtenaren, wat hebben jullie weer gedaan? Ook dat bericht zie ik niet meer. Graag je aandacht hiervoor. Gisteren was er een ontruiming gaande bij Dennis Village aan de Wolframstraat. Opmerkelijk is dat de perceel-eigenaren doen voorkomen alsof ze van de prins geen kwaad weten. We moeten eerlijk worden in het land. En mensen die bewust werken aan kromme zaken in onze gemeenschap met de billen blootleggen. De zaak is in het kort niet zo ingewikkeld hoor. De verkavelaar heeft percelen met een valse kaart verkocht aan deze persoon. En nu komt het. Geen van de bewoners, perceel-eigenaar, is naar de notaris gestapt voor het opmaken van de notariële akte. Geen van de perceel-eigenaren heeft via de bank gekocht en gebouwd. Geen van de eigenaren is naar emigristkantoor geweest voor de inschrijving van hun notariële akte, perceelkaart en ook om een registeruittreksel te nemen. Ze hebben dus doelbewust gehandeld. Hun aankoop is gewoon per nota gegaan. Indien er een notaris betrokken was bij slechts één van aan- en verkoop, was het niet eens zo ver gekomen. Er is iets goeds mis met ons juridisch systeem in Suriname. De verkavelaar heeft volmondig bekend dat hij de kaart heeft vervalst op het politiebureau en is nooit aangehouden voor valsheid in geschriften. De politie heeft daarnaast ook de feiten van oplichting onder ogen gehad en deze man is gewandeld uit het politiebureau na verhoor. Oeieristiere, staat er. Limburg, het gaat aan de Kosterstraat. Dichtbij de advocaat zijn kantoor is reeds gedicht. Iemand op een e-bike was erin getuimeld. Het was al over FB. Ik heb het ook voor de minister gestuurd. Maar afgaat is even nota, middag de mataba olo. Dit nog alleen voor waterleiding heeft. Miguel, dit is ook weg. Oh, dat gaat aan, dat heb ik al gelezen. Dus als ik op die dingen klik. Ik sta op vertrek uit dit land, Limbo. Ik ben het zat. Voorlopig kom ik niet terug, Miweri. Dan waar ga je dan? Je doet me denken aan one people. Je gaat weg, nou. Maar als je vertrekt, doe niet als die gekke mensen hoor, van... Ik kom nooit meer terug en zo. Zeg dat niet. You'll never know. Jongens, zodra ik klik, wij bewakers als een egoe. Ik heb het. Wij bewakers van het onderwijs zijn al moe van het wachten. We werken 6 jaar lang op de zaterdag zonder betaling. Voorheen werd er wel betaald, maar tot op heden weten we niet waarom het stop is gezet. De minister zegt doodleuk, ik zit pas een jaar. Ik weet van niks. Wel een magnat in borsu, wekong. Minister, kun je hebben gehoord toch? De magnat in borsu, wekong. Minister, een bedreiging. De magnat in borsu, wekong, wekong. Nee, goedemiddag. Ik vraag me serieus af of zelfs het niet planmatig kunnen lappen van levensgevaarlijke gaten ook met sabotage te maken heeft, zoals kies van sluizen. Men vult in een straat terwijl nabijgelegen straten worden overgeslagen. Omdat het ministerie nog geen zaak aan haar broek heeft gehad voor onbehoorlijk bestuur. In zijn vorige functie heeft de huidige minister flink van zich laten horen, netjes onderbouwd en al over allerhande zaken. Nu reageert hij met: ik weet niet wat ik van sabotage moet zeggen. Wat rest hem dan te doen? Nee, hij zegt dat zo omdat hij niet kan bewijzen toch. Je moet het kunnen bewijzen. Je kan het aanvoelen soms, maar you need sometimes hard evidence. Hey, dus ik ga je zeggen, ik wil doorgaan naar. Maar ik voel me een beetje vervelend, want als ik al deze dingen moet negeren die de mensen van me sturen. En maar ik ben moe om die dingen te lezen. Oh, iemand zegt hier, Limbo, mensen klagen constant over alles. Voor zover ik weet, was het de bedoeling dat al die straten aangepakt zouden worden. Het volk heeft toen gestemd op VAP. Al die plannen zijn in de lade verdwenen. Sommige hebben ze uitgevoerd met een heleboel corruptie, zoals dat van het Hoge Luisteraar. Nu moet alles weer opgepakt worden, gewoon achteruitgang. Dit volk vergeet snel en ze nemen niet hun verantwoordelijkheid. Als je voor rommel kiest, ga je ook rommel krijgen. Geef de regering niet de schuld van jouw domheid. Nee, maar dan kom je weer in dat straatje van je gaat mensen straffen, want daar riekt het naar, toch? Mensen mogen stemmen op wie ze. Wat je moet doen is, je moet die mensen niet zeggen ze zijn VAP stemmen. Nu moet je het probleem oplossen. Want anders praat je als snoer. Je moet het oplossen, dat je zit daar, moet je het oplossen. En als je die kan oplossen, moet je communiceren met de mensen. Dus Suriname zijn niet moeilijk. Suriname zijn niet moeilijk. Deze persoon stelt een mooie vraag. Is er bakkanatori tijdens WK? Zo. Luister nou. Ik heb niet al de tijden nog van de wedstrijden. Maar ik ga u eerlijk zeggen, we gaan... Of de pot jamal me kadu want amara no lo bal. Amara na sani. Sama lo bi. Fang bal. Mami o lo kumi bal mata es. Zitten jullie rustiger? Ik heb ook wat ontspanning nodig. Maar het komt goed, we hebben televisie, we hebben het vorig jaar gedaan, tijdens EK ook. We hebben wat televisie, ja, zo, je mag die wedstrijd weliswaar niet uitzenden. Zelf gaan we ook een soort WK-constructie moeten hebben, want als media, je nou kan tijd draaien, soms af en toe naar andere dingen, dat terwijl balje play, je een small heads up ook toe, dus. Maar, we moeten kijken, ik weet niet, als de wedstrijd om 2 uur middags worden gespeeld. Maar iedereen zal in een andere sfeer zijn. Zeker naarmate het toernooi vorder. Begrijp je? Je gaat het zelf aanvoelen. Van hé, dit is het moment of niet. Dus ik kan nu op dit moment nog geen pasklaar antwoord geven. Lim, zeg aan die persoon die weggaat, dat hij moet zitten en verblijven van na Pina Ogo Pina naar Nederland. Amerika. Wat is dat? Huh? Nou, wie deed hier zo? Ik had dat wel een goede jaren. Maar deze persoon is negatief, man. Zeg aan de persoon die weggaat dat naar Pina Ogopina, mij kan zitten verblijven naar Pina Ogopina naar Nederland. Maar als man dat hij gaat Nederland toe, dat heeft ze niet gezegd. Amerikaan de natief, maar de Betty. Als je geen verblijf hebt, zegt Gerald. Nee, maar misschien gaat de persoon naar Kersau of Brasjong of ergens anders. Het hoeft niet altijd Nederland te zijn, hoor. Ik bijvoorbeeld zou niet in Nederland gaan kunnen wonen. Kan ik op vakantie, maar ik tang, no man. In het land der blinden is één oog koning. Ritsveld, gefeliciteerd, misnipte. Mensen, het regent. We moeten niet op mensen vertrouwen. Meneer Lim, wat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, dat de ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We moeten niet op mensen vertrouwen. Het gaat ook opgelost worden, maar de Surinamers willen alles direct zien gebeuren. Het is nu regentijd, dus je kunt niet veel doen. Dat is waar, maar juist omdat het regentijd is, stellen de mensen voor van de gaten, want als het zo regent, is het gevaarlijk. Ik heb een goed voorstel voor je. Met nog een week te gaan, beginnen de mensen te hypen met de WK-liederen van Argentina elke dag. Maar ik ben geen Argentina. Dus ik ga het niet doen. En moederij Frans Poku, Frans Poku. Isabi, omdat Frankrijk etro WK-kampioen. Schrijf het op. Noteer het. En vergeet het niet. Rembo, alle kondre, Betty, alle kondre. Als je geen verblijf hebt, geloof me. We moeten wel veel bidden. Ja, elke dag. Rembo, draai dat lied. Als je gaat voor die persoon die vertrekt, als je gaat, vergeet niet heel VAP mee te nemen als je gaat. Mensen, we gaan nu naar het volgende. Laat me even kijken als ik toch hierop nog het een en ander heb staan. Terwijl we takkie dat alle begin komt. Liever huur je me in, dan kan ik al die 1000 apps voor je lezen. Volgens mij wel, ik wil het een keer anders doen. Marcel Oosburg zegt, van het Hogeruistratorie, druk moet niet worden geopend aan de druk moet worden geopend aan de kantonrechter. Zij hebben het werk stopgezet nadat Riyad Noor Mohammed Likkie Abestek is een IDB-project. Ja, dus daarom zei ik, we weten wat daar speelt. De mensen die daar reden, de manier waar je er aan had, die. Ja. BLTO heeft de uitnodiging vanaf 11:15 gestuurd. Ik zie daar minimaal op alles aan. Minimaal op alles aan. Je krijgt allerlei rare geluiden. Oh my god, is er een man kwijt, Aaron? Is er een man kwijt, Aaron Stuck? Oh my god, ik ga er weer aan. Maar goed, er is een... meneer Moene. Moene geeft me hoop. Moene geeft me hoop. Want Moene van Openbaar Groen heeft mensen opgeroepen, al de mensen met verlaten percelen. Ja, want Jari Migado, je mag Abba Jari, kan die doen aan Trasan buitenland. Je Abba Jari, ja, ik ben dat zeer kon, je kon Boja. Maar onderhoud het tenminste. Migado, je kan iemand inhuren, Paiwa Mama Moene, Isabi. Elke maand 2 keer worden die gemaaid of gekapt. Onderhouden 2 keer, de eerste en de laatste zaterdag. En dan is het geen last voor de, is het geen last voor de buurtbewoners. Of voor anderen. Dus de mensen die percelen hebben verlaten, overwoekende percelen, die gaan zich moeten aanmelden. Alleen ga ik je eerlijk zeggen, ik hoor dit ding sinds jaar en dag. Maatregelen blijven uit, Isabi. Dus het is echt wel tijd dat wij, hoe zeg je dat, dat we wat actie willen zien. Laten we luisteren.
1: Het is namelijk zo dat mensen die in de buurt van deze percelen wonen, hebben geklaagd dat het last, dat ze, het vormt een last voor ze. En natuurlijk ook gevaar, weet je, je hebt insecten, je kan mensen kunnen schuilen erin. En ook belangrijk is dat als deze percelen doorgroeien naar de straat toe, is het verkeersveiligheid, maar ook voor de ontwatering een probleem. Als hij overgroeit en hij groeit over de veegoten en daarna het zand belandt in die kolken, dan heb je een probleem met die doorgang van het ontwateringproces. En natuurlijk, je moet de omgeving netjes houden. Je hebt een perceel, je onderhoudt hem niet. Maar mensen hebben last van. Dus van hierop doe ik een beroep. Van hieruit doe ik een beroep. Dat de mensen doen dat ze als de percelen hier en daar hebben. Dat ze die alvast schoonmaken, want er is een wetgeving erop. En je ziet het, het is, als ik het goed heb, politiestrafwet artikel 70. Er zijn nog meer artikelen waar we kunnen toepassen. En natuurlijk, de minister is ook bezig met de crimecontrolewetten om ze te verscherpen. Dus de mensen kunnen ready zijn voor een aantal maatregelen die getroffen gaan worden met mensen die laks omgaan met onderhoud van hun percelen.
2: Directeur, ik heb gezien dat jullie inmiddels zijn gestart om bepaalde mensen al op te roepen. Hoe verloopt dat?
1: Ja, voor nu, we hebben dat gisteren geplaatst. Voor nu hebben we er 28, maar er zijn veel meer. We gaan hem stapvoets aanpakken.
2: En u hebt daarnet ook aangegeven, Taki. Mensen hebben hun klachten gedropt bij het ministerie. Maar gaat het ministerie wel zelf op pad om deze percelen op te zoeken en in kaart te brengen?
1: Afdeling Milieupolitie. Afdeling Milieupolitie. En de mensen ook opgeroepen om zich aan te melden bij afdeling Milieupolitie.
2: En Saipsa, heeft de mensen een melden, Disrevi?
1: Ze moeten ready staan voor de consequenties.
2: Lantio trekt de percelen in. Gaat dat gebeuren?
1: Dat weet ik niet. Maar op basis van de wetgeving gaat er opgetreden worden.
2: Trouwens, melden mensen zich wel aan?
1: We hebben hem gisteren gepubliceerd vanuit CDS. En we gaan kijken. Ik heb nog geen rapportage gehad van Milieupolitie. Maar we kijken naar uit.
2: Goed, directeur, wat mogen we nog meer verwachten van uw directoraat als we praten over het verder schoonhouden van Suriname?
1: Kijk, de verantwoordelijkheid is bij onze medeburgers. Je moet je voorkant van je terrein, je berm, eigenlijk je hele omgeving moet je schoonhouden. Er is een gezamenlijke actie ook, ik denk dat jullie dat ook gaan krijgen straks, waar de DC samen met Milieupolitie, samen met ECD, samen met BOG en de politie zelfs op straat is om de mensen aan de mannen om hun voorgevel schoon te houden. En gelukkig is er maar een paar plekken gesloten van waar men echt niet goed omgaat met de gezondheid van de medeburger, toch? Want smerig, hoe is het zo? Als ik die foto's zie, is echt, je bent bang om een beetje buiten te eten en zo. Maar er wordt opgetreden, daarvan ben ik echt, ik ben echt blij daarvan. Maar de mensen zelf moeten hun voorgevel ook schoonmaken. Je veegoten, je kolken, kan je ook handmatig met een schop ook schoonhouden. Zodat die afwateren, want de staat gaat niet alles kunnen doen. Er zijn zoveel kolken. Er zijn zoveel kolken. Die kolken, de staat gaat niet kolkenshuis kunnen huren om overal te zijn. Mensen ook die huisvleet doen, hou rekening mee voor waar je vet dumpt, waar je kip afwast, waar je olie gooit wanneer je bent te bakken. Want tegenwoordig zie je op Facebook, iedereen verkoopt eten en dat soort dingen. Vandaag heb ik op menu dit en dat. Maar zorg ook goed voor waar je afvalmateriaal in dumpt. Eén, doorlaat, want geloof me, wat we allemaal ontdekken met verstoppingen en met roemen, vet, stenen, mensen die bouwen. Wanneer ze klaar zijn, ze mijn dreigen mee niet op straat. Dan mijn wassen spoelen en gooien naar Rio. Dat is een andere dag, Kooslanti. Toch? Mensen zitten op de zondag duikers. Duikers naar Potboom. Dat dat probleem komt naar Lanti. Alla mijn Kooslanti. Maar de man is ook goed schreven. Begrijp je? We moeten hier en daar wel aanpakken. Want de overheid heeft ook een taak. Maar u als burger heeft ook een taak.
0: En dat zei Anwar Mune van Openbaar Groen. We fietsen snel verder, dames en heren, omdat in die hele range van ontevredenheid en mensen die boos zijn, want voorzieningen blijven uit, heeft de minister van Volksgezondheid enkele uitspraken gedaan over de maatregelen die er getroffen worden richting het zorgpersoneel in Suriname. Hij is bezig om eigenlijk, zoals ik dat begrepen heb hoor, omstandigheden voor de mensen te verbeteren. Ik zal niet al het gras voor zijn voeten wegmaaien, dus hij is de minister, hij gaat het uitleggen. En wij gaan in Baganatori luisteren naar wat hij gezegd heeft. Hij sprak eerder vandaag voor aanvang van de RVM.
3: Ik heb in mijn contact enkele maanden terug met COFAP gevraagd. Aan COFAP. En ze zijn heel deskundig wat dat betreft hoor. Het team dat daar werkt. Jammer dat de directeur weggaat. En ik heb ze gevraagd. Presenteer mij op papier wat het gaat kosten. Om als overheid, let wel als overheid, de totale kosten te betalen voor de mensen die op de opleiding komen. Omdat het niet zo kan zijn dat we in een crisis zijn en dat mensen graag in de verpleging willen gaan en niet kunnen vanwege het feit dat ze die 30.000 niet kunnen betalen. Maar het betekent tegelijkertijd, want het is een strategie, win-win strategie, wat wij niet meer kunnen hebben. En ik hoop dat dit goed overkomt bij iedereen. Wat wij niet meer kunnen hebben, is dat wij mensen opleiden voor het buitenland. Want mensen, eigenlijk de dag dat ze een diploma krijgen, kunnen ze al op het vliegtuig stappen en weggaan. Ja toch? En dat is de reden waarom we zeggen, en daar ben ik heel transparant over. Laten wij de opleiding betalen voor de mensen. Maar dan gaan we daar tegenover eisen dat ze zich wel dingen verbinden om een aantal jaren te geven. 5 jaren, 10 jaren. En daarna zijn ze dan vrij. Maar dan heb je de ruimte om te plannen en een nieuwe cohort. Ja toch? De meeste landen die brain drain, want brain drain is niet iets van Suriname alleen. Eigenlijk wereldwijd is er 10 miljoen tekort aan verpleegkundigen. 10 miljoen tekort aan verpleegkundigen. Dus dat verpleegkundigen weggaan en komen. Het is een heel grote crisis in de wereld. Oké. De meeste landen die de brain drain hebben overwonnen, hebben eigenlijk de zaak omgekeerd. En dat is wat we ook zijn bezig doen. Want intussen heeft COFAP mij op papier een plan gegeven wat het allemaal gaat kosten. Omkeren. Kennelijk doen wij een verdomd goede job bij COFAP. Dat de hele wereld springt om onze verpleegkundigen te krijgen. Ja, dat betekent de training is goed. Laten we dat dan omkeren. Door zoveel mogelijk mensen op te leiden. En zodat we voldoende hebben voor ons eigen land. En overschot kunnen dan exporteren. Zoals Kenia dat doet, Ghana dat doet. Al die landen hadden ook tekorten. Dus dat is wat wij bezig zijn te doen. Om heel veel mensen. Ik heb ook het plan van COFAP gehad, want ik heb gevraagd. Ik wil, net als in Nikeri, ook een opleiding in Marowijnen starten. En in het Marwina ziekenhuis, we hebben dat plan. Het gaat wat kosten, maar we gaan dat doen. We hebben intussen aanmeldingen al. Er is aan mij gepresenteerd al de mogelijkheden om het te doen. Want het wordt een combinatie van distance education en fysiek aanwezig zijn. Dus een week misschien, lessen online. En dan komt de docent misschien een week. Dus het gaat wat kosten, maar we hebben het voor over. Maar waar we naartoe koersen nogmaals om de zaak om te keren. We leiden mensen goed op, oké? Laten we zoveel mogelijk opleiden. En we kunnen het overschot dan laten gaan. Dus ik denk dat wij goed op schema zijn. AZ doet een goede job wat dat betreft. We zullen andere instellingen ook vragen om hetzelfde te doen. Maar nogmaals, de kern is wij betalen voor u. Maar dan gaan we u vragen om iets terug te geven aan de maatschappij als u klaar bent. Maar wat wij gaan doen, is dat wij ook aan COVAP gaan vragen om de zaak een beetje meer praktijkgericht te maken, toch? En nogmaals, zeker bij AZ hebben we de ervaring al, dat kan makkelijk gedeeld worden met COVAP, van hoe je beide dingen kan doen. Dus een week op school, een week in de praktijk.
4: Ja, mensen, ziekenhuizen, ja. Ook allemaal hebben die
3: precies
4: ervaring.
3: Kijk, wat wij hebben gehad is, op een gegeven moment is het beleid gewijzigd waarbij mensen ook rechtstreeks bij COVAP zich konden inschrijven zonder via een instelling. Ik denk dat wij op het ministerie al zo ver zijn waar we zeggen, we gaan de zaak toch weer veranderen om uitsluitend via de ziekenhuizen mensen te laten instromen. Daar heb je controle, maar heb je ook gelijk een werkplek voor de mensen. De mensen weten, als we klaar zijn, dan ben ik gewoon hier in het ziekenhuis via welke ik op de opleiding ben geweest. Dus dat is wat wij ook weer gaan veranderen, gelet op die crisis die we hebben op dit moment. Iedereen die zich roert, roert Suriname. Ja? En dat moeten we allemaal beseffen. En daarom zeg ik aan iedereen, laten we zoveel mogelijk met dialoog problemen oplossen. Want misschien in eerste instantie, politiek gezien, treft een staking die regering. En wat is het uiterste dat ze zou kunnen krijgen, is dat die druk op die regering landelijk zo groot wordt. Ja toch? Dat die regering in politieke problemen komt. En worst case scenario is dat die regering naar huis wordt gestuurd. Het betekent dat de problemen opgelost zijn? Nee. Ja toch? Worst case scenario, de regering wordt naar huis gestuurd. Oké. Okay. Nieuwe verkiezingen? De partijen die aan de verkiezingen meedoen, kennen we allemaal toch? Oké, okay. Stel de NDP verliest de verkiezingen, andere partners komen, zijn de problemen opgelost? Bereid wat is dat? Dus ik zeg, dialoog. Oké. Okay. Met de bonden, de werkers in de zorgsector, heb je gelukkig dagelijks, wekelijks contact. En die nieuwe loonreeks is in de maak. Ik moet u zeggen dat de discussies in die werkgroep niet eenvoudig zijn. Ik ben zelf niet in die werkgroep. Zijn de mensen in die sector, bonden, ziekenhuisdirecteuren, althans ziekenhuisleiding, verpleegkundigen, die zijn in die werkgroep. En, maar ik heb begrepen dat de kans groot is dat ik tussen nu en 10 dagen verder wel het eindrapport krijg, want tussentijds rapportage had ik al. We hebben met NZR erover gesproken. En de kanttekeningen zijn gemaakt. We hebben die werkgroep teruggestuurd. Dus nu moet eindrapportage volgen. En ik hoop dat zodra die eindrapportage er is, dat we de mensen kunnen betalen, de nieuwe lonen. Want ik blijf het zeggen, aan wie trekt de wereld? Aan onze zorgpersoneel. Ja toch? En als we die mensen hier willen behouden, dan moeten we wat incentives geven. Ik ben geen voorstander om met allerlei biggie powa mensen hier te houden. Mensen zijn vrij om zich te bewegen. Wij als regering moeten ervoor zorgen dat die omgeving van omstandigheden van werk en loon en andere dingen zo goed mogelijk zijn dat de mens zelf kiest om hier te blijven. En daar zijn we bezig mee. Het zijn twee dingen. Looncorrectie en huisvesting. Ja, ik was gisteren met een van de bonden bij de minister van GBB. Omdat de bonden perceel van de overheid kregen. Maar er zijn wat administratieve zaken die bij GBB liggen, die in orde gebracht moesten worden, zodat de verpleegkundigen de percelen kunnen krijgen op hun naam. Dus gisteren hebben we goed gesprek gehad bij GBB. En als de mensen de percelen hebben, kunnen we ze makkelijk dan in verbinding brengen met het huisvestingstraject van die overheid, zodat de mensen dan op veel goedkopere manier kunnen komen aan huisvesting. Ik heb de ziekenhuis gevraagd om mij de cijfers te geven. Maar globaal, als we zo praten met de mensen, dat blijkt toch dat het toch overgrote deel in huurhuizen verblijft, waar ze allerlei grote bedragen moeten betalen tot de helft van hun salaris. En dat is niet te doen. Overigens, dat geldt voor de hele linie, hoor. De ambtenaren, maar we praten op dit moment over zorgpersoneel.
0: Uit de wekelijkse het wekelijks persmoment, de wekelijkse persconferentie van de ministers voordat ze beginnen met vergaderen. Dat was de minister van Volksgezondheid, André Mishikba. Mishikba. We gaan naar een korte break en dan zijn we terug.
5: Rattan Optiek, Kankawa straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lees- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawa straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
6: Sip, doe.
7: Ja, mi lobby, mi popki. Misugrus krati.
6: Shella send money, Jim. Baya me benji. Chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
7: Vrouw, let je op koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
6: Nee. Me wan go na carry transfer. Aan de Johan Adolf Bengelstraat.
7: Misugrus krati. Als we net hier om de hoek gaan.
6: Unaf verstang in de verstand dat me no wani.
7: Dan breng ik je op de e-bike. Geen benzine verbruik. Da essentie. Odorobaka.
6: Is op zang? Doe zei wani.
7: Mi popchi. A city, eh?
6: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro da de wan konjim SRD.
7: Den a euro.
6: Man a Hollands in never stang. Den no habi. Se hebben niet. They don't give. Jung a jiang ting fung.
7: Okay. Da mo chari ga wan trawa.
6: Nee. Et foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
7: Maar dan hoe dan? Laat Shell zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
6: Stop deka tif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din je pa euro so.
7: Si my pa euro ne.

Neil Draver, Ricardo Schiethuis, Café Barkjes, Patti Collagansroep en Botte Olijveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06 8540 8044, WhatsApp plus

0: Padre Eric alias Winter als Paas.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Dankjewel, Susta, en zometeen deel 2 van de advertenties. Maar we blijven nog even bij de RVM. We hebben u eerder minister Missy Kaba laten horen. En we komen terug op de eerdere discussie over de onderwijsgevende, de ontevredenheid en het feit dat men vanavond een Zoom ALV zal beleggen. Nou, minister Curry is ingegaan op ook al de acties die gevoerd worden. U weet, onderwijs heeft een aantal bonden. U weet, die mannen van BPMO, Amazantak is de. Van meneer Beek nog. Die mannen dus, u weet dat zij ook ontevreden waren. Maar ik dacht dat de actie intussen is opgeschort. Laten we luisteren naar de onderwijsminister Dirk Curry voor aanvang van de RVM.
1: Het was een totale verrassing, de acties. Ik zag ze niet aankomen. Dus het was echt een verrassing. Maar ja, ook als je verrast wordt, moet je zorgen dat je natuurlijk in goed overleg met elkaar blijft, gaat. Op respectvolle wijze met elkaar in gesprek gaat. Want uiteindelijk is het grootste belang het belang van onze schoolkinderen. Natuurlijk mogen we het belang van de leerkrachten daar niet onderschatten. Vandaar dat we ook vanaf het begin maandag zijn gestart. We zijn dinsdag doorgegaan. En gisteren zijn we dus tot een oplossing gekomen. Bij de besprekingen is collega van Financiën erbij geweest. Bij het bekijken van de oplossingsalternatieven is er rekening gehouden op het moment van uitbetaling ook. Er is natuurlijk rekening gehouden wat speelt er bij de leerkrachten. En we hebben gekeken wat is binnen de financiële mogelijkheden haalbaar, zonder dat we een impact krijgen op de stabiliteit van de wisselkoers. Dus de minister van Financiën is daar steeds mee bezig geweest. De calculaties zijn vanuit het ministerie van Financiën gemaakt. Wat het totale prijskaartje is, weet ik zo uit het hoofd niet. Maar sowieso is de ondersteuning vanuit Financiën, die heeft de overeenkomst dus ook mede ondertekend. Met BPMO is er gistermiddag overleg geweest. En op basis van het overleg dat is geweest, zijn de activiteiten ook stilgelegd. Dat is me in ieder geval schriftelijk ook door de BPMO medegedeeld. Er zijn afspraken gemaakt, die zijn ook vastgelegd in de brief die ik van BPMO heb ontvangen. En dat is ook de basis waarom ze de aangekondigde acties ook hebben opgeschort. Een deel van de eisen die ligt natuurlijk op het bord van de totale regering. Dus dat hebben ze ook meegenomen. En dat zal dus met het overlegorgaan van de overheid worden meegenomen. Als het gaat om het verkorten van de processen, is er een werkgroep in februari op het ministerie ingesteld. We zijn gestart met het vastleggen van 5 processen. Dat zijn de processen waar eigenlijk de meeste vraagstukken om zijn. Die 5 processen zijn met alle partijen besproken, omdat de processen zijn niet vastgelegd. Dus daar zijn we mee begonnen, met 5. Er zijn overigens meer dan 100 processen die we moeten doen, maar we zijn met eigenlijk de 5 begonnen die ons het grootste voordeel zullen opleveren. Sommige processen lopen 29 stappen, om een idee te geven daarvan. We hebben ze dus vastgelegd. We hebben ook gekeken naar hoe kunnen we zo snel mogelijk daar een versnelling in brengen. Dus dat is reeds goedgekeurd, dat we het aantal stappen gaan verkorten. En daarnaast is de volgende stap dat we het ook gaan automatiseren. Dat geeft ons veel meer snelheid, maar ook veel meer transparantie in het geheel. We kijken ook aan tegen een eigenlijk met name op onze personeelsafdeling, tegen een tekort, een aantal zieke mensen, langdurig zieke mensen. Dat verhoogt natuurlijk het feit dat stukken traag worden afgehandeld. Vanmorgen nog heb ik binnen de onderraad voor personele aangelegenheden een 5-tal stukken kunnen laten goedkeuren. Maar dan praat ik over stukken, soms van 2017, sommige van 2020 en sommige van 2024. Dat gaat om leerkrachten die een hogere opleiding hebben gedaan en nog niet goed zijn ingeschaald. Dus dat is een deel van de achterstand en dat is een deel van het pijnpunt waar we dus ook naar kijken. En als het gaat om de bonden waar we gisteren overeenstemming mee hebben bereikt, de onderwijsbonden, daar los van de afspraken die zijn gemaakt, is ook afgesproken dat we regulier overleg zullen hebben. En ze hebben reeds de uitnodiging gekregen voor het eerste regulier overleg. Dat komende week vrijdag zal plaatsvinden. Er is vanmorgen, u praat over de bond van Aandek, maar dus, is eigenlijk een vereniging, maar ze zijn aangesloten bij de COL. En vanochtend is er een overleg geweest tussen mijn collega van Binnenlandse Zaken en de COL om daarover te spreken.
0: En dat zei de minister van Onderwijs, Dirk Curry. Oh, dat het een stroomschommeling was. Ga even kijken wat we nog kunnen meenemen. Tot slot aan berichten. Maar nog even deze vier advertenties die er ook bij horen.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. In Pedal Venue is the place. Horen we

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de feest line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Sitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden van...

0: 0641 539-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: MS Security. MS Security. Klantgericht. Betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat. Objectbeveiliging. Toegangscontrole. En parkeerbeveiliging. MS Security. Aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800. Of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
3: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat niet.

0: geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.
2: Afgesproken, vriend. Wij vervolgen deze BT met het volgende. Hier staat: een Ford Raptor kan zelf niet meer de smeltweg geheel uitrijden. De smeltweg, een Ford Raptor. Dat geeft al aan hoe erg de weg is. En dan krijg ik wat video's van autowrakken van de... Oh, we gaan dit item dan brengen. Als je hem van me kan overzetten naar jouw toestel, zodat we... Ja. En het nummer van de persoon, hoor, graag. Zodat we die persoon kunnen bellen en snel daar een item van kunnen maken. Je hoeft geen berichten meer voor ons te sturen, want we gaan zo afsluiten. Ook vandaag hebben we weer eens een live. Hoe laat is die live? 6:30, 6:30? 6:30. Ook vanmiddag hebben we dus na het programma een live uitzending. Met een heel ander soort item. Maar goed, we zullen dan vervolgen met een paar van de laatste berichten die binnengekomen zijn. Het is al 4:00. Goedemiddag, Lim. De mensen die Suriname uit willen vluchten weten niet waar ze terechtkomen. Heel wat ontbering. Het gras is groener. Het gras is niet altijd groener aan de overkant. Ik ben al vanaf mijn kinderjaar in Nederland. Dank mijn ouders dat ze mij een kans gegeven hebben om mij te ontwikkelen. Maar ik mis Suriname vanaf dag 1. En ik kom zeker weer terug. Judith. Interessant en informatief. Zang slaapt niet. Voor mij nog steeds het beste DNA-lid en nu de beste minister. Ik ben niet onder de indruk van de minister van Volksgezondheid en ook onderwijs niet, want... Maar het is duidelijk, ik en de rest mag stikken. Niet eens een beleidsman kan zien dat dit niet kan, ja. U schrijft heel beroerd, moet ik zeggen, waardoor ik dat bericht niet echt kan lezen. Wij bureauambtenaren zijn meer dan bijzonder, want zonder ons wordt er geen beschikking of resolutie voorbereid en uitgevoerd. Goedemiddag, kunt u AUB iets zeggen over de slakkenplaag in Suriname? Misschien moet een deskundige daar iets over zeggen. Gracita zegt, tenminste is er een minister die zich inzet voor de medewerkers van zijn departement en aanverwante instanties. Minister Curry kan bij hem in de leer gaan. WK oefenwedstrijd Nederland op kanaal 17. Laat ze oefenen, ze gaan het nodig hebben. Mijn WK-team is Kroatië. Bij mij in de straat maakte een eigenaar al jaren zijn perceel schoon. Maar doordat zijn nieuwe buren zijn perceel en berm vervuilen, doet hij het niet meer. De buren die vervuilen moeten aangepakt worden. Limbo twee keer per maand. Later maaien, no? Dat wanneer je terug bent, je kraba grond tikkie. De tijden van de wedstrijden zijn 1 uur, 4 uur, 8 uur, 9 uur, 10 uur, 11 uur of soms 12 uur. Op bepaalde dagen zijn er meer wedstrijden, wat gaat maken dat de tijden zullen verschillen. Ja, als de wedstrijd om 1 uur begint, vangt de tweede helft sowieso aan om 2 uur 's middags. Maar het zijn 45 minuten in de eerste helft. Die mannen rusten een kwartier en de tweede helft begint om pakweg precies 2 uur. Dus daar moeten we rekening mee houden. Hangt er vanaf wie speelt hoor. Cliff, kan je If Ever You're In My Arms Again van Peebo afdraaien? Je gaat het later horen, gedurende de dag. Cliff, de meeste WK-wedstrijden vangen aan om 4 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur en 1 uur, 5 uur. Enkele keer 1 uur in de ochtend. Neville, thank you. Zo had je ook gezegd dat Madrid kampioen zou worden, maar geen enkele prijs hebben ze gewonnen. Nou, ze hebben genoeg prijzen gewonnen sinds hun bestaan hoor. Ga de geschiedenis na. Dus daarover geen discussie. Dat kan ook niet vermijden gaten, want lappen heeft geen zin. Bidden heeft geen enkel land vooruitgebracht. Alleen hard werken. Goedemiddag, hebben jullie de WhatsApp-machine al op

De Theastraat is een zijstraat van de Tweede Rijweg. Het is een verbindingsweg tussen de Tweede Rijweg en de Michialaan. De straat ziet eruit en is bijna niet meer door te rijden. Lim, goedemiddag. Hoek Bombistraat en Rio Negro Straat. Als ook Moenestraat hebben grote hooien. Wanneer wordt het rijwielpad van de Saronbrug hersteld? Reeds de hele tijd is het gesloten. Dit nog, Limbo. Waterleiding heeft het gat nog niet gedicht. Aan de Anton Drachtenweg in de buurt van Dolfijn. En je hoopt dat ik al drie hoor. Tak oei, tap alle ding. Want het is vreselijk. En er is ook een gevaarlijke aan de Schietbaanweg. Dichtbij de Prinsessenstraat. Oké, okay, Milies, wel een aantal die daar, hè? Dus. De Madrid maasap verdedig. Maar nou, verdedig. Heeft de Madrid. Hoe lang gaat die mee bestaan, Lize? Geen 10 jaar hoor, of 15 jaar. De meest onbetrouwbare plaats om waardevolle spullen te bewaren is een politiebureau, zegt iemand hier. Plomberen van de wegen breekt je onderstel. Helemaal niet eens met Missy Kaba. Dom idee, omdat. Oké, dat hoef ik niet te lezen. Middag, een big up voor u. Een big up voor u en de SWM. Ze hebben vandaag aangesloten. Oh, dat is het project van meneer Hooghart, zie ik. Geweldig, ik ben blij dat u ons dat laat weten. De Esperanceweg. Big up voor SWM, ze hebben aangesloten Esperanceweg. Nice, dat zijn de mooie dingen wat we willen horen. Dit is mijn beloof, de meedoing. Is toch een mooi nieuws om mee af te sluiten. Ik ga weg. Ik ga eten, dan ga ik slapen. Ik ga u een mooie bakken naartoe wensen. Morgen hebben we weer een BT. En ik bedank alle mensen die hebben meegewerkt. Mevrouw Baron, weer eens bedankt voor vandaag. En we moeten zeker ook bedanken aan Anwar Mounet. En al de heren hier in de studio bij ons. De ploeg die dus ook later zal aanschuiven om de YouTube-filmpjes voor ons te kofferen. Everyone, kijkers, luisteraars, de adverteerders. Heb een fijne dag. Zorg ervoor dat Inegopora die Gisrefinanga Gitrasma. Let goed op jezelf. Als je gaat eten, eet rustig. Nog een zware njanja rustig. Kouwen, rustig, goed kouwen. Want als je goed koudt, dan is dat ook goed voor het verder verloop. Maar als je gaat slikken, dan ga je ook snel bijkomen of aankomen. Dus je moet je eten goed kouwen, rustig kouwen. Je moet rustig eten, geconcentreerd en in alle rust. En niet gelijk gaan liggen daarna. Je moet nog even rechtop zitten. En voor de rest, let goed op jezelf. Wees waakzaam, ook voor de andere mensen die vinden dat ze niet hoeven te werken. En dat ze gewoon met alle gemak de spullen waar u hard voor gewerkt hebt moeten komen halen. Dus wees op scherp. Daarbij is een buurtafstemming ook hier erg belangrijk. Want wat jij niet hebt gezien, heeft de buurman misschien wel gezien. Dus vergeet niet altijd in goede relatie staan met jouw buren. Letten jullie goed op. En tot morgen met een nieuwe Bakkanatorie.

0: Yama?
1: Enough, mama mi. Wan minuman bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar deze nomaan zijn naar €50 gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timo langer in mijn beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is van je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomusso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De Shelle, dat is meer als ik brok aan gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei boos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
0: Mama!
2: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
3: Omwika, man.
2: Oei, omwika.
3: Waarom, wika, man?
2: Ruwaka dabe, ai. Hey, tik ala san, kom we snel, tik ala san. Hey, wakti, ik moet daar goed bij. Oké, Arkino, taille back, wat ik mee.
3: Ja, want daar wat voor maak wat ik san.
4: Minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin tel, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
2: Mama San, goed eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van?
5: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hier voor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

Hey guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 Lim FM. Dan ooit dit is hier lobile, kimi.

0: the greatest.
1: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolub.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.
1: 1, 2, 3.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Goedenavond, welkom erbij. Dit is de nieuwe Used to Be. We starten weliswaar een paar minuutjes later. But no sweat. We zijn helemaal klaar voor. Het team is voltallig. Dus je krijgt dus de volle laag. Omdat het team voltallig is, krijg je de volle laag. Op 91.7. Used to be, het programma waarbij wij dus al dansend gaan in de kamer waar alle muziek verzameld is. En al dansend zoeken wij dus de juiste nummers, al swingend de mixjes. En al dansend zitten we in de studio om ze ook nog al dansend te presenteren. En u dus al dansend te luisteren. Guys, goedenavond.
1: Goedenavond, van mijn kant uit.
2: Ook van mij kant een goedenavond. Het is woensdagavond, used to be. En zoals je zei, Cliff. Maar dansend komen we naar binnen. En dansend gaan we verder met de hits van de jaren 70, 80 en 90.
0: Ik ben toch wel los aan het bakken.
2: No.
1: Het is geen...
0: Het is dansend.
2: Het is nog geen volle man.
0: Oké.
2: En bij deze mijn baardeboy, Mina Abra Brokki, we zullen nog alsnog feliciteren met hun overwinning, Brokki.
0: Oh ja?
2: Ja toch? En ook waar je ook mag zijn, enjoy this evening. We gaan wat, weer wat leuke nummers voor je afdraaien. Het is een beetje memory van je jongere jaren.
1: Mm-hmm. Ik wil het elke week zeggen, die mensen zijn nu, die mensen van de jaren 80, die zijn nu dicht bij de 60, over de 60. Maar ja, de mijn poeroes geen het, hè.
0: Ja, sommigen zijn 50, 52.
1: Ja, maar de mannen zijn op alle de pokoe. 62, de lippie.
2: Maar ik verlengde hiervan. Look, er is een nieuwe trend, toch? De maak een film voor MJ.
1: Mm-hmm.
2: Ja, toch? Voor Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
2: Dus maar 10 voor 60 jaar.
1: Mm-hmm.
2: Hij zingt alleen de pokoe voor MJ.
1: Ja.
2: En dat maakt dus dat die platen van de jaren 80, ze zijn begonnen met MJ om te exposen, groot.
1: Ja.
2: Maar, en zo heb je dan dat die nummers weer terugkomen.
1: Ja,
2: en dat
1: gelukkig.
2: De jeugd nu ook meezingt. Ze hebben de tijd wel niet meegemaakt, logisch, maar de mijn biggie sap de pokoe en dat vind ik goed.
1: Ja, nice. Ja. Nice.
0: Rekening houdend met de schuine moppen en opmerkingen die jullie iedere woensdagavond maken. Moest ik even lachen toen ik naar de titel keek van de eerste song op de lijst. Feel the spin!
1: Nee, daarop heb ik niets te zeggen.
2: Nee, want, kijk.
0: Was het jouw keuze?
1: Ik vind hem een goede. Ik vind hem, de beat is goed, muziek is goed. Maar ik ga niet op.
0: Titel
1: ik ga niet in op die.
2: Nee, maar je hebt ook een andere titel, toch? You spin me round and round.
1: Ja, dat ook. Ja, maar... Ik weet niet waar Cliff dit naartoe wil brengen.
0: Ik weet niet, jullie hebben me die song gegeven om te draaien als eerst.
2: You spin me wrong om het te haar drogen.
1: Een blower.
0: Oh, blower van die
1: ja,
0: blower.
1: Een blower. Blow.
0: Blow. Oké, feel the spin.
1: Ja, zodat nice je weet, om te starten. Hè?
0: Zodat je weet waar je te maken hebt.
1: Jawel.
0: Feel the spin.
1: Mm-hmm. En je moet tellen voordat je begint.
0: Ah, mi cara, es Debbie Harry, ¿eh?
3: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Weer eens voor de zevende keer gevraagd. Geluid mooi nog. Kunnen we hem vragen om die opmerking niet meer te maken? De vorige week heeft hij met 14 keer gevraagd. Misschien die was aan. 14 keer. Maar hij heeft gelijk, want het geluid is prachtig.
1: Een muziekpakket bij geluid. Je kan 1000 aan muziek hebben, maar als je geluid niet goed is,
0: dan mooi.
1: De amane klinken boom.
0: Dat is niet lekker.
1: Nee, helemaal.
0: Niet aangenaam om naar te luisteren.
1: Je kan de geweldige box hebben, een torenhoek, wel ook gevaarlijk zijn. Maar als je mengpaneel, want daar komt het geluid uit. Als het niet van kwaliteit, iets van kwaliteit, dan geluid naar daar.
0: Maar Greg, gaan we het goed maken wat de vorige week bijna fout gegaan is? Niet dat het fout gegaan is, maar we hebben dus eigenlijk niet de vocale versie van Owner of a Lonely Heart afgedraaid.
2: Nee, maar daar ga ik het zeker goed maken.
0: Vanavond?
2: Vanavond niet. Het is een verrassing met een andere die ik heb gebracht.
0: Nee,
2: Mochare zeker.
0: Maar ik moet toch wel zeggen dat die andere versie, instrumentale versie, het was zo mooi om te horen.
2: Heel mooi. Geweldig. Klonk heel mooi in de oren.
1: Maar is dat voorzien toch, dat die plat bedde, maar dan op een gegeven moment, want je had geen digitale cijfers. Maar dan op een gegeven moment, dan je dacht, jezus, dat pokoe, dan neem je een andere pokoe uit je platenkist. Dat in een loco. Je weet van, het is die derde van zo'n album. Maar terwijl een andere plaat in die hoes zit. Dat plotseling, je was slow zitten bezig. Dat plotseling, disco bravo. Ik dacht,
0: denk je dat ze in tijd platen weer zullen gebruiken?
1: Zullen we nog steeds.
0: Nog steeds?
1: Ja.
0: Met een kleine groep.
1: Een kleine groep, ja, maar...
0: Not worldwide.
1: Worldwide doen ze nog steeds. En die mannen hebben ook wat apparatuur. Die plaatsen spelen, die technics.
0: Die twee kan ik nog behouden die ik hier heb.
1: Ik zou je vragen, jongen. Leem me ze nog. In de kiezen morgen.
2: Nee, maar in plaats van die... om het goed te maken, heb ik eentje van Erotic Exotic gebracht.
0: Ja, dan moet ik Jay Novel eruit gooien.
2: Nou, Jay Novel ook. Ik heb genoeg muziek hier om... het goed te maken naar de luisteraars toe. Ik weet dat ze ook genieten ervan, dus maakt niet uit.
0: Let's go! Yeah.

0: Jawel.
1: Jawel.
0: Die hadden nog een ander nummer, toch? Secret of a Heart.
1: Secret, ja, ja. Ja. Maar dat is zo echt bekend bij vele mensen van die tijd.
0: Nee, maar
1: in de discotheek was hij top.
0: Ja, en ja, ja. Gino Vell is van het jaar 1982.
1: Ja.
0: En het was een hele steengoeie hit. Vooral in de megahertz.
1: Ja, ja, ja. Daar was het top, man. Dus
0: het is deze groep, als ik het goed heb, die mannen komen ergens vanuit
1: Puerto Rico.
0: Puerto Rico, Moxie de Cuban.
1: Oh ja.
0: Ja, ja, ja. Het is sinds toen al de mij opereren.
1: En wat we nu gaan hebben, of nu, komt ook eentje uit Miami. Erotic, exotic.

0: Maar er is een hinderlijke scheidsrechter die steeds vindt dat we hem de ruimte moeten geven. Maar dat lukt dus niet helemaal. Erotic Exotic.
1: Jawel, dan gaan we verder. Erotisch en exotisch. Ik hoop dat de mensen...
0: Nee, dat is niet zo leuk hoor.
1: Ja, met dit weer.
0: Erotisch, wij zo, drieën zo. Ja, erotisch. Wat zijn erotisch, exotisch?
2: Maar is je vader bedoeld aan?
0: Met zwarte gordijnen.
1: Hé, hoe liep mee, hoe liep mee. Nou, we gaan verder. Lef, jij zegt, mogen we weer tellen? We hebben COD.
0: Nou, ik heb hier de Giggles.
1: Oké, oké.
0: Dat zijn de wilde meisjes van weleer.
1: Jawel, 100. En ze schrijven zeker een brief, hè? Love letter. Let's enjoy.
0: Beste Guido.
1: Alvorens ik begin. Nee, mijn giepa.
0: Groetjes aan de mensen die denken me te kennen.
1: Hey, Arie.
0: Ik ken je niet, hoor.

0: Zullen ze nog bezig zijn met het schrijven?
1: Wie, de kikkers?
0: Een lange, lange, lange brief hoor.
1: Dat is echt een lange brief.
2: Ah, nee, Abim denkt boeket riks. Mm.
1: Dus, maar die naam van de groep die staat wel. Leuke naam, Giggles. Maar ze zijn iets ouder geworden, dus...
2: Ja, sowieso, want die
1: mannen waren... Als ze nog Giggles zijn.
2: Die mannen waren van de jaren 80 toch? Samen met de Cover Girls.
1: Ja. En zo zijn we allemaal een jaartje ouder, hè. Ja.
0: Don't remind us.
2: Ja. Maar kijk, die mannen hebben die grote shows in de US toch? Alle freestyle-artiesten.
1: Ja, Nairobi.
2: Ay, allemaal. En die crowd die daarachter staat. Ja. Boy, het is gewoon ongelooflijk,
1: ja,
2: man.
1: Ja.
0: Die X-ray vision wil je.
1: Ja.
2: Ik vroeg dat. Anagret,
0: nee, maar hij zei het ook. Je moest hier en hier en net niet.
2: Nee, dus allemaal bereken. X-ray. X-ray.
0: Oh.
1: Ja, toch? Exotisch. Ja. Erotisch.
0: Daar gaan we weer. Stieke.
1: Jawel.
0: Let's go.

0: Papa Willie, One Way Love.
1: One Way Love.
0: Ja.
2: Is dat maar aantal hits?
1: Ja, Tears May Fall.
0: Tears May Fall.
2: Zo ga zomaar door.
0: Waarom wilde je deze speciaal horen?
2: Nee, het is... Nee, wilde je hem horen.
1: Nee, ik heb hem lang niet gehoord. Ik heb met deze heren heb ik opgetreden in 1987. Toen ik maar...
0: Ik ben zingen.
1: No, ik ben de DJ in een bierclub naar Amerika. En die mannen waren gast. Dus dan heb ik aan de reels. In plaats met een reels, toch?
2: Ja.
1: Dan heb ik deze...
2: De Biggie cassette.
1: De Biggie cassette, ja.
2: Nee, maar het is leuk als je dat...
1: En deze man zijn van New York, toch?
2: Ja, ja.
1: New York.
2: Mooi.
1: New York, Moxie, Miami. Dus dat was de hele vibe met al die Latino's daar. Toch? En voor mij was het nieuw, toch? Dus allemaal een party.
2: Ja, ja.
1: Ik dacht van, jong, dat heeft Suriname nodig.
2: De Matja Show,
1: niemand heeft
2: de
1: nukken.
2: Matja Geluid.
1: Niemand kijkt van, zo'n pokoe je draai. Andere plaat, nee.
2: Nee.
1: Nee, die mannen gaan uit omdat ze uit willen gaan.
2: Ja, ja.
1: Die mannen gaan uit om te
2: enjoy.
1: To enjoy. Ja, ja, ja.
0: We gaan een song afdraaien, we hebben het zo vaak laten horen.
2: Mm-hmm.
0: Maar het is nooit te veel. Want je hoort die song ook niet elke dag. Maar we draaien een beetje die volgende song.
1: Ik ben benieuwd.
0: We hebben een paar keer ook in de mix. Maar goed, het is nooit te veel, dus het zal weer te maken hebben met de titel, hè? On the upside.
2: Zo!
0: Deze man brengt ons deze in de sfeer, ja.
2: Feitelijk wel.
1: Maar dan ben je,
2: ik is aan porneren.
1: Nou, dus ik ben verdwaald even tegen dit, toch? Dan ben ik, oh ja, het is nummer 69.
2: Fat 69, hey, enjoy. Senna.

0: En Bokking, hij bedoelt dus brood hoor. Dus dat kwam even in de uitzending, Greg, pas op. Niet jouw jou recepten hier.
1: Nee. Nee, maar lang om de jammer.
0: Bokking met boter.
1: Ja, toch. Bokking boter.
0: Ja, soms wij die krampen veroorzaken.
1: Ja, we volgen. Ja, daar.
0: Je moet lachen, hè? Om,
1: aan leeftijd heb je toch hier nog, die krampen?
2: Nou, ik denk, jongen. Ik denk, vooral voor korsoot ook. Kramp.
1: Oh? Die snel, joh. Je laat tempo. En nu gaan we naar volgende.
2: Je weet het, die groep van de Roemers, Timer Social Club. Die mannen hadden ook een hit.
1: Yeah.
2: En die plaat werd niet zo veel gedraaid, maar het is gelijkbaar met Roemers. Het heet Jealousy.
1: Mm-hmm. En dat heerst veel, hè?
2: Het is beter.
0: Heb je hierop?
2: Ja, Jealousy. Jealousy is een... Als je naar de tune luistert,
0: dan... andere dingen?
1: Nee, hij begint... maar hij is er zeker op.
2: Timex Social Club.
1: Ja.
2: Het was, deze plaat werd meestal in het begin van de avond gedraaid. Maar hij heeft dezelfde melodie als Roemers.
1: Hij staat zo klaar.
2: Dit is Juicy weer op deze woensdagavond.
0: En daar heb ik hem.
2: Vandaag hebben we heel wat muziek die vaak werd gedraaid in de discotheek. And I hope you enjoy it.
0: Ik ben zover.
2: Let's go.
0: Okay.
2: Listen to the beat.

0: Lang niet gehoord, Amelia zijn. Heel lang.
1: Nee, je moet van. Ik ga een beetje van Rwanda. Je moet uit het goede huis komen. Dan.
0: Ja, ja.
2: Ik zat vorige week met taxi in Palabras. Maar goeie het. Jealousy is wat er dagelijks gebeurt, maar ja.
0: Je weet, Stevie Fiat ook een jealousy, hè, na Dirty Cash.
1: Ja, ook. Ja. Klopt.
0: Die was ook een goeie.
1: Klopt.
0: You want everything that I've got.
2: Ja, die mannen heel lieve ervaring en mooie muziek. Ja,
0: en nu gaan we mijn song afdraaien, jongens. Dus even stil.
1: Dat horen we.
0: Want dit is mijn song. We gaan het niet aankondigen. Maar alle versies zijn mooi. Dus ik neem aan ook deze versie. En eigenlijk is de single ook een goeie geweest. Ontzettend populair. This song. Niemand zegt wat. Ik had zo.